0: delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen Briele en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En je vraagt je waarschijnlijk af, wie is er vandaag bij Rea?
1: Hallo.
0: Ja, het is niemand minder dan Noah. Noah, welkom en deze vroege ochtend.
1: Dankjewel.
0: Ik ben ten eerste je heel dankbaar dat je op dit ongoddelijke tijdstip je nest uit hebt willen rollen.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan vandaag.
0: Ja, precies. Je was er eerder dan ik. Ja. Moet ik tot mijn schaamte bekennen. Maar een paar minuutjes hoor. Maar toch. Wij gaan vandaag voor jullie 3 uur lang de allerlekkerste plaatjes en weetjes en een hele hoop bijzondere andere dingen verzorgen. Zodat jij in een goede bui uitgerust en hopelijk hartstikke blij op je werk aankomt. Of als je daar niet naartoe moet, de dingen gaat doen die je moet doen vandaag. Dat zou ook wel gewoon op de bank kunnen liggen zijn.
1: Oh, lekker.
0: Ik wou net zeggen, dat waren wij dat maar. Nee, dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed, we gunnen het je van harte. Zoals ik al zei, deze uitzending zit weer boordevol van alles. Weer weetjes, muziek. Ook ruimte trouwens voor jouw muziek. Gaan we het straks even over hebben. We hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. Ja, ja. Ik heb ze gisteren al gehoord. En hij is lastig hoor deze week.
1: Ik heb ze nog niet gehoord.
0: Nee, daarom ben ik heel benieuwd naar wat jij ervan vindt. Maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, dit is me toch... Ik heb deze notitie niet gekregen, kan ik je vertellen. Dan kan je zeggen van, goh, maar had je dat dan niet even van tevoren? Nee. Het is namelijk vandaag, hou je vast, beste mensen, Wereldautovrije Dag. Ja, dat ik het niet wist. Dat ik net bijna Noah van de sokken reed in mijn auto.
1: Ja, je moet er toch op een of andere manier komen, toch?
0: Ja, precies. Maar ik wist het niet. Deze datum sluit ieder jaar de Europese Mobiliteitsweek af. Wist ik ook niet. Het is een campagne die mensen laat ervaren hoe straten eruit zien wanneer wandelen, fietsen en openbaar vervoer wat meer ruimte krijgen. Kijk, daar ben ik niet tegen.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Als autorijder is dat misschien raar om te zeggen, maar ik ben hier niet tegen.
1: Nee, ik ook niet. Zeker in de stad is het wel lekker.
0: Er zijn autoluwe gebieden in de stad. En dat vind ik altijd heel fijn. Dat ik met mijn veel te veel boodschappentasjes niet de hele tijd om me heen moet kijken of iemand met een rotvaart eraan komt.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, dat betekent trouwens niet dat iedereen vandaag verplicht zijn auto ritueel moet begraven. Dat is fijn, want ik denk dat ik dan alleen al met aan het graven een week kwijt ben. Maar goed, voor sommige mensen en beroepen is een auto simpelweg nodig. Heel eerlijk, die van mij niet per se. Maar het gaat vooral om de vraag. Kan 1 rit vandaag misschien anders? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want ik... Ja, nee, absoluut. Dat is en dat is wel zo. Kijk, hemelsbreed woon ik niet zo heel ver van de studio vandaan. Alleen zit daar allemaal industrie tussen.
1: Ja, dan is het moeilijker om het te bereiken.
0: Ja, snap je? Dus ik zou het best kunnen fietsen hoor, denk ik. Alleen doe ik er dan langer over, moet ik nog vroeger op. Dit is luiheid voor mij.
1: Ja, maar dat snap ik op zich ook al.
0: Buiten dit ritje naar werk gebruik ik de auto eigenlijk bijna niet.
1: Dat is toch goed?
0: Dus ik doe heus mee, beste mensen van de autovrije dag. Minder autoverkeer kan zorgen voor minder lawaai. Nou, dat ja. Ja. Hoewel tegenwoordig met elektrische auto's zoveel lawaai.
1: Die hoor je ook bijna niet.
0: Nee. Nou ja, schonere lucht. Eens. En meer plek om te lopen, spelen en elkaar tegen te komen. Nou, en als jij vandaag toch in de file staat, zoals al die mensen bij Amsterdam.
1: Oh ja.
0: Ja, we hebben het net gehoord. Die staan daar allemaal vast.
1: Gezellig.
0: Ja, geen schuldgevoel. Misschien kun je morgen 1 klein ritje anders doen. Ja, op autovrije dag moeten ze natuurlijk het niet hebben over... over auto's, maar over fietsen, denk ik. En dan hebben we varianten op fietsen. We hebben natuurlijk die vrouw met de 10 billion bicycles. Hoe heet ze? God, ik vergeet het altijd. Hey, my 10 million bicycles in my ding.
1: Ik weet niet eens
0: of het... Ook, je kent het niet. Oh, dat is mooi. Die gaan we er dan achteraan plakken. Katie Melua, dankjewel. Het duurde even. Ik ben net wakker, hè, jongens. Rustig aan. Maar we beginnen natuurlijk met een fietsenrace van onze vrienden van Queen. Voor deze autoluwe dag.

0: Volgens mij heb je nu nog de eerste zin gemist.
1: Ja, ik was inderdaad niet zo heel goed aan het opletten.
0: There are 9, ik zei 10 billion, maar het zijn dus 9 billion bicycles in Beijing. Waardoor wij ons afvroegen, is dat
1: echt
0: waar?
1: Zo? Ja.
0: Nou, ik ga je vertellen, het heb waar. Ja, de reden dat dit liedje deze mooie eerste openingszin heeft, is dat Katie Melua met haar manager op bezoek was in Beijing.
1: Mm-hmm.
0: En ze kreeg een rondleiding van een gids. En nou, ze merkte op dat er veel fietsen waren. Nou, ik ben vorig jaar ook in Beijing geweest met mijn collega's van Girl Power. En er zijn inderdaad veel fietsen. Ik heb me alleen niet afgevraagd hoeveel toen. En die gids die zei, ja, there are 9 million bicycles in Beijing. En daardoor was zij geïnspireerd en dacht ze, ja,
1: daar ga ik een nummer over schrijven.
0: Nou, ja. Je hoort ook wel een beetje de Chinese invloeden in het liedje terug. Dus ik denk dat het voor haar een soort... ja, trip down memory lane was. Maar toen stuiten wij op de volgende vraag. En dat was, maar hoeveel fietsen zijn er dan?
1: In Nederland.
0: Nou jongens, hou je vast. Dat hebben wij opgezocht. Er zijn 23,9 miljoen fietsen.
1: Bizar.
0: Tegenover een bevolkingsaantal van 17,9 miljoen mensen. Dat betekent, wij haaien meer fietsen dan mensen. En dat betekent dus ook dat jij waarschijnlijk 1,2 fiets bezit. Ja, eigenlijk 1,3. Maar dat klopt trouwens. Ja. Dit is waar, want ik heb 1 fiets met een lekke band. Laten we die rekenen tot 1,3 fiets. Want ik kan er niet op fietsen, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is de 0,3. En dan één hele.
1: Één die wel werkt, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er maar 1.
0: Nee, kijk.
1: Helaas.
0: Dus, ja, nee, ja, dus nou ja, goed. En daartegenover de mensen die er 2 hebben. Die dan zo'n wielrenfietsje hebben.
1: Oh, bijvoorbeeld.
0: Voor in het weekend. Of zo'n vreselijke fatbike.
1: Oh.
0: Ja, nou, weet je wat het is? Ik denk dat ik de fatbike hartstikke leuk had gevonden. Als er niet allemaal hele jonge kinderen op hadden gezeten. En die ermee over de stoep gaan rijden.
1: Ja, ja, op zich het lijkt me...
0: Anders, ik vond het de allereerste keer dat ik er eentje zag, vond ik het namelijk er best wel cool uitzien.
1: En het lijkt ook wel lekker fietsen of zo. Als ik er dan eentje zie, denk ik, oh ja, want het heeft best wel dikke banden natuurlijk.
0: Ja, je hebt niet het idee dat je omvalt. Je zit niet in de tramrails. Het ziet er redelijk stabiel uit. Op de een of andere manier zit er ook een traagheid in dat trappen. Dat ik denk, nou, zelfs ik met mijn beroerde conditie kan dit aan. Misschien zou ik wel op de fatbike naar werk komen. Maar aan de andere kant zie je me al gaan. Het staat me niet.
1: Nee,
0: denk ik.
1: Ik ben ook bang van niet.
0: Ik vrees dat ik eerder met een rollator wegkom dan met een fatbike. Dat is, ja, nee, dat is een beetje. Nee, dat is toch niet helemaal mijn ding. Maar goed, ik ben benieuwd naar luisteraars. Hoeveel fietsen heb jij? Heb jij 1,3 fiets, zoals ik? Heb je er maar 1, zoals Noah? Of heb jij er stiekem 5? Want je bent hartstikke knettergek. En je
1: houdt van fietsen.
0: Is je lust en je leven. En voor elke dag heb je een nieuwe fiets. Laat het ons weten via 0634606464. Luister je mee via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Klik je gewoon op het WhatsApp-icoontje. Laat je ons daar even weten hoeveel procent fiets jij hebt. En of ze het ook allemaal doen. En nog belangrijker, of je ze ook gebruikt. En als je daar toch bent, kun je meteen je verzoeknummertje aanvragen voor het laatste uur van deze show. Dat is nu natuurlijk nog niet, dus je kan er ook nog even op broeden. En ik vind het heel leuk dat als je een verzoeknummertje aanvraagt, dat je er ook even bij vertelt waarom je dat wilt horen. En dat mag ook heus zijn, omdat ik het een fijn liedje vind. Maar ik vind het ook leuk als je het voor iemand aanvraagt. Voor die buurman die je fiets heeft gemaakt laatst, bijvoorbeeld. Dat kan allemaal, hè? We gaan even naar de muziek. Daarna komen we bij je terug met, hou je vast, opmerkelijk nieuws.
1: Oeh.

0: hoorde Douwe Bob en wij hebben een grove inschatting gedaan van hoeveel fietsen hij wel niet heeft. Wij denken dat hij boven die 1,3 scoort.
1: Denk het ook wel, ja.
0: Met gemak.
1: Ja,
0: ja, dat is wel mooi. Ik denk dat die fietsen, die blijven vandaag de hele dag in mijn hoofd. Dit gaat er niet meer uit, jongens. Als je luistert, wij zijn benieuwd naar hoeveel fietsen jij hebt. Niet omdat we ze willen gaan jatten, maar omdat wij hebben geleerd dat er meer fietsen in Nederland zijn dan mensen. En dat betekent dat er gemiddeld 1,3 fiets per persoon beschikbaar is in Nederland. Ik heb al geconcludeerd dat ik er inderdaad 1,3 heb. Een werkende en een half kapotje. En als jij luistert, laat het ons weten. Hoeveel fiets heb jij? Maar voordat we ons daarin gaan verdiepen, is het tijd voor iets anders. En dat is...
2: Hallo. En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met niemand minder dan onze Noah.
3: Hallo, ja, daar ben ik weer.
0: Ja, wat fijn. Wat viel jou op deze morgen?
3: Niet zo heel erg leuk nieuws vandaag in ieder geval. Een 82-jarige man is overleden na een gevecht met een andere man. Waarschijnlijk een lichtstoel op een Grieks eiland.
0: Hou op met mij.
3: Ja, en die andere man is ook al aan hogere leeftijd, 76 in ieder geval. En hij kreeg waarschijnlijk, de 82-jarige man kreeg waarschijnlijk een hartstilstand, omdat ze dus een gevecht hebben gehad over wie de lichtstoel
0: moest hebben. En hij was helemaal over de druk. Hij kon het niet meer aan.
3: Het scheen best een heftig gevecht te zijn. Ze hebben elkaar ook wel verwond. Dus ja,
0: ik vind het al wat erg. Het is heel verdrietig.
3: Ja.
0: Want deze mensen waren op vakantie. Ik neem aan dat je dan... Daar ga je naartoe om te ontspannen.
3: En dan, ja.
0: Maar die lichtbedjesoorlog, wat is...
3: Dat is wel altijd heel bizar, inderdaad.
0: Ik ook van die mensen die dan voor dag en dauw in hun pyjama naar beneden gaan om een handdoek op een bed neer te leggen. En dat is dan van jou? Dat vind ik al heel... Maar dit is denk ik de belangrijkste oproep. Hallo beste uitbaters van zwembaden en ander buitenspeeltuig. Als je nou weet dat je 3000 koekeleboekies in je hotel hebt zitten en je zet maar 50 stoelen neer, wat denk je dan dat er gaat gebeuren?
3: Ja.
0: Hè? Ja. Ik betaal net zoveel als koekeleboekie in hotelkamer naast mij, denk ik. Dus dan vind ik dat als ik gebruik mag maken van alle faciliteiten, dat ik ook gebruik moet kunnen maken van alle faciliteiten. Maar als jij de faciliteiten maar half aanlevert, dan wordt het een problemage.
3: Dat is dan niet zo handig, inderdaad.
0: Ik begrijp niet. Gooi er meer bedjes bij dan, in vredesnaam.
3: Ja, ik weet ook inderdaad niet...
0: Of... Dan moet je het commercialiseren. Dan zeg jij, je mag gebruik maken van het zwembad met niks. En dan koop je een stoel voor een hele week. En dan krijg je een nummer om je nek. Maar dan wil ik wel echt een flashy, lelijk bord om je nek. Weet je, dat het echt ook een beetje... Dat je, als je zwemt, dat het zo'n plankje is.
3: Oh nee.
0: Maar dan heb je wel een stoel.
3: dat is waar.
0: Ja, weet je, dus kies of delen.
3: Ja.
0: Zwemmen met de plank. Of gewoon lekker op je handdoekje zitten. Oh. Nee, maar dit is toch op te lossen? Maar die armen, ik kan me dus voorstellen... Sowieso, nee, ik kan me niet voorstellen dat je er ruzie over maakt. Want ik zou gewoon echt denken...
3: Ik zou op een gegeven moment denken, oké, laat dan maar.
0: Laat maar. Ja. Maar deze mensen... jemig, 82 en 76 en gewoon vechten.
3: Ja, echt.
0: Maar ook echt vechten.
3: Echt vechten. Ja, oh ja.
0: De jeugd van tegenwoordig. Het kan toch allemaal niet meer. Ah, en dan ga je voor gezellig op vakantie. Ik herinner me nog in de tijd dat vakantie een ding was om over te dromen. Dat klonk toen ongeveer zo.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, zeg. Oh, je zal maar in die file staan. Ik hoop dat het... deze mensen weten dus niet dat het een autovrije zondag, welk zeggen, dag is. We hadden even een klein zijlijntje over mijn slechte zicht. Als mensen hebben meegekeken op Twitch, wat stond ik daar te doen? Ik probeerde even uit te leggen wat het verschil is tussen een varifocusbril zonder varifocusbril op je paasei. Goed, dat gezegd hebbende, lieve Noah, je had nog meer opmerkelijk nieuws. Want we zijn natuurlijk even in Griekenland geweest op zoek naar een eigen bedje.
4: Ja.
3: Maar wat verder nog meer?
4: Ja, nu gaan we even door naar Noorwegen.
3: Oh, hoppakee. We gaan het lekker de koele lucht tegemoet.
4: Ja, precies. Ook wel eens lekker. Want daar zijn dus 3 Nooren die moeten voor 2,5 jaar de cel in. Omdat ze dus in bezit waren van 66.000 Amerikaanse zilveren beleggingsmunten. En die zijn dus blijkbaar ook gebruikt bij witwaspraktijken.
3: Maar hoe... Maar dat is niet, ik heb er een paar in mijn zak zitten. Hier heb je een bus voor nodig.
4: Het zijn er best wel wat. Ja, ze zaten ook toevallig in een bus toen ze opgepakt zijn. Ja. Alsof je dat wist.
3: Nee, dat is, ik was meteen aan het denken, hoe vervoeren wij dit praktisch? Nou, kijk, ik zou prima Noors kunnen zijn, ja. Blijkbaar. Ik wist het ook niet, maar ga door.
4: Het enige is dan dat je dus wel gewoon normaal moet rijden.
3: Ah.
4: Want dat is dus de reden dat ze opgepakt zijn. De politie zag dus dat ze aan het slingeren waren op de snelweg of iets in die trant. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom. Maar toen zijn ze dus aangehouden.
3: En was er een van hen dronken? Dat vraag ik me dan af. Of was het gewoon een onervaren rijder die van de zenuwen van die 66.000 munten... Oh, ga naar links. Oh nee, naar rechts. Oh,
4: ja,
3: gaan
4: geen
3: we heen.
4: Idee. Het zou best kunnen, inderdaad.
3: Nou ja, goed. Als ik in één streep doorrijd met mijn 66.000... Oh, dan kan ik meteen dat hotel beginnen waar we het net over hadden.
4: Ja, kan lekker in Griekenland gaan zitten.
3: Ja, precies. Ja, we hebben het al helemaal bedacht. Ik ga met pensioen. En dan ga ik een hotel uitbaten voor oude vandaag die allemaal een eigen bedje willen. Moet je wel voor betalen, maar dan hoef je er niet om te vechten. En je krijgt een mooie strik op je hoofd waaruit duidelijk blijkt welke stoel van jou is. Nou ja, dit lijkt mij...
4: Echt een top idee.
3: Top idee, toch? Ja.
4: 100%.
3: Ik vrees dat alleen jij en ik dat vinden. Maar vooruit, hè? We gaan even gezellig met elkaar praten met Another. En daarna komen wij terug met de originele. En dat is een blikje naar een plaat waarvan wij denken... Oh, die is helemaal tof, vet. En dit is de allereerste versie daarvan. Maar nee.
4: Toch niet.

0: Another en 54 Ultra willen graag met je praten. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Het is tijd voor de originele. Een kijkje naar een plaat waarvan jij waarschijnlijk denkt... Ja, hoezo de originele? Natuurlijk is dit de originele. Maar nee, Noah, neem ons eens mee op reis.
1: Ja, want het nummer van deze week is Nothing Compares to You.
0: Ja, never forget the videoclip met Sinead.
1: Ja, dat is dan inderdaad het eerste waar jij aan denkt.
0: Ja, met die traan en de tuin en ja.
1: Ja, ik kan wel doen alsof ik weet waar het over hebt.
0: Nee, maar dit is een generatiekloof, lieverd. Ik was denk ik nog jonger dan dat jij nu bent toen dit uitkwam. Zo, okay. Ik snap het. Ik zou even ter illustratie voor de kijkers thuis. Oma. Noah.
1: Ja, ik word dus ook wel eens oma genoemd, maar dus gewoon meer omdat ik dan veel thuis zit of zo. Niet per se vanwege mijn leeftijd. In ieder geval.
0: Ja, neem even mee.
1: Voor heel veel mensen is inderdaad, als je het nummer of de woorden hoort, Nothing Compares to You, dan denk je dus aan Sinead O'Connor.
0: Ja.
1: Zag ik dat goed?
0: Sinead. Ja, het is Iers. En die schrijven graag hun namen ingewikkeld. Ja. En dan moet je het heel... Net als Siobhan,
1: ja.
0: dat schrijf je als Siobhan.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dat is heel... Sinead.
1: Oké, okay, goed om te weten. Maar het nummer werd dus geschreven door Prince.
0: Kijk.
1: Ja, en het verscheen dus al 5 jaar eerder dan toen zij het dus heeft uitgebracht.
0: Ha.
1: Want hij nam dus zelf in 1984 een studioversie op, maar heeft uiteindelijk dus ervoor gekozen om het dan aan The Family te geven.
0: Ja.
1: En hun uitvoering verscheen dus in 1985 op hun enige album. Maar dat kreeg dus verder niet zo heel veel aandacht.
0: Het album dat het snelst vergeten werd, blijkbaar. Ach.
1: Maar in 1990 kwam dus Sinead. En die heeft dus samen met haar producers er een veel kalere en kwetsbare uitvoering van gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is dus inderdaad een wereldhit geworden. En in 2018 heeft Prince dus het pas zijn eigen oorspronkelijke opname ook officieel uitgebracht.
0: Ja, en dat is wel heel gek eigenlijk. Hoe een liedje, en dat gebeurt vaak hier in de originele, in eerste instantie een bepaald geluid heeft waarvan je denkt, oké. En dat het daarna door een ander artiest helemaal anders... En dat maakt het niet slechter, het maakt het niet beter. Het is gewoon echt alsof er een heel nieuw nummer is.
1: Ja.
0: En we hebben ze allebei. Ik heb Prince van, wat is het, 2018.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb Sinead uit 1990. Wie van de twee wil jij horen?
1: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Maar ja, aangezien het dus de originele heet...
0: Ja.
1: Dan zou ik dus denk ik wel de originele willen horen.
0: Nou, daar kom je bij deze goed lekker terecht.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ben je klaar voor het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, noppenfolie. Als ik dat zeg, ja, waar denk jij dan aan?
2: Ja, niet zo heel veel eigenlijk, maar...
1: Van die lekkere verpakking die je zo...
2: Oh, wat je zo
1: van
2: kapot die kan maken.
1: Dat.
2: Oh, ja, ja.
1: Kijk,
2: ja.
1: Nu beginnen de ogen te stralen.
2: Ja, precies.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je eerst denkt, hè, wat? Sorry, wat? Wie is een folie? Aluminiumfolie ken ik. Huishoudfolie? Wat is noppenfolie? Nou ja, daarin verpak je breekbare dingen als je ze wilt versturen en je wilt dat het in het doosje niet zo blap, blap, blap.
2: Mm-hmm.
1: En ik als kind, oh...
2: Ja, nog steeds.
1: Als dat, ja, stiekem wel, hè. Dat gewoon al die berretjes... Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak.
2: Heerlijk.
1: Ik ga jou iets ongelooflijk leuks vertellen. Want jij denkt, denk ik... Want dat was ook wat ik dacht. En ik schat jou een beetje van hetzelfde in. Dit is uitgevonden om... Nou ja, echt als verpakkingsmateriaal.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Want wat zou je anders...
2: Wat moet je er anders mee doen?
1: Dat. Nou, nee, nee. Nee, nee. Het is oorspronkelijk uitgevonden... Als behang.
2: Behang?
1: Behang.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Het is heel interessant. De uitvinders, en dit is helemaal krankzinnig hoe dit is begonnen. Die dachten, we willen driedimensionaal behang met een reliëfje erin.
2: Hmm.
1: Want je moet je voorstellen dat in de 19e eeuw, aan het eind van de 19e eeuw, was het helemaal fancy schmancy om je huis, want vroeger was het gewoon... Simpel, er moet een gat in zodat je er doorheen kan lopen en er moet een plank in zodat je erop kan liggen. Maar toen was de tijd van tierenlantijntjes en futselen witseltjes. En het gedoe in huis was fantastisch. Er was ineens velour op de muur. Dat je ook denkt, nou, lekker schoonmaken, goed voor de allergie. En dan hebben we het nog niet over het ongedierte gehad, maar oké.
2: Okay. Oh ja.
1: En dan waren er mensen die dachten, reliëfje. Ja.
2: Hoe gaan we dit doen?
1: We plakken twee douchegordijnen aan elkaar. Die dus ook nog niet van plastic waren. Dat wil ik er wel even bij zeggen. En dan verkopen we dat als behang.
2: Ja, ja, natuurlijk.
1: Goed idee. Gaaf bedacht. Nou, niemand wilde het aan de muur. Verrassend.
2: Wonder why.
1: Ja, geen idee. En hoewel ik nu dus wel getriggerd ben. Dit is echt dit is heel
2: stom. Nu we het gaan proberen of zo.
1: Nou ja, ik heb nu zoiets van, zou je het kunnen schilderen? Kijk, stel. Ik oké. Okay. Rea, Rea.
2: Wat is je vision?
1: Mijn vision. U ziet achter mij een grijze muur. Ik omschrijf hem even voor de luisteraars thuis. Daar plakken wij op bubbelplastic.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat bubbelplastic heeft al een kleurtje. Ik zeg in dit geval een lichtroze, want hey, we zijn bij Girl Power Radio.
2: Leuk,
1: en
2: ja.
1: Dus je kunt er doorheen kijken, roze. Je weet wat ik bedoel, hè?
2: Ja.
1: Die plank ik op deze grijze muur achter mij. En dan door de lichtval van het raam daar krijg ik... Ja?
2: Oh ja.
1: Voel je hem?
2: Ja.
1: En als ik kinderen heb, die heb ik niet, die onbehouden door het huis rennen en ze gaan zo pop face first in de muur.
2: Dan
1: niks aan het handje.
2: Zachtjes. Ja.
1: Ja.
2: Nou.
1: Een gat in de markt.
2: Zo.
1: Nou.
2: Wie gaat het als eerste doen?
1: Ja, ik vrees ik. Oh, ik moet even... Ik zeg even tegen Monique. Blijf even 2 dagen weg. Als je terugkomt, is het hier helemaal anders. En volgens mij hebben we nog een rol van het spul liggen ook. Maar ja, dat was bedoeld om dingen op te sturen. Maar goed.
2: Hmm.
1: Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Soms worden dingen uitgevonden voor iets heel anders... dan waar ze uiteindelijk voor gebruikt worden.
2: Heel grappig.
1: Ja, ja, nee, ik heb een visie inmiddels. Ik heb geen liedjes over bubbelplastic. Dat is dan wel weer jammer. Wel een liedje over van Rick Astley, die je nou in één keer niet rickrolt, maar vooral voor eeuwig met je samen wil blijven.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Robin S. met Love for Love. En ja, dat is een plaatje wat heel goed voorbij zou kunnen komen in die 90s noise die je net aangekondigd hoorde worden door Pasquinel. Dat is vrijdag. Ik heb er nu al zin in.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is echt, ja, het is, ben je een beetje 90s fan?
1: Ja, denk een beetje door mijn ouders wel. Voor hun is dit dan een beetje...
0: jeugdsentiment.
1: Ja, precies.
0: Je wilde het niet zeggen.
1: De helft is altijd van, oh, dit was onze uitgaansmuziek, zeg maar. En dat vinden ze dan leuk om op te zetten. Dus dan luister ik altijd mee. En ik vind het nu dus ook al echt best wel lekker.
0: En er is een soort revival gaande. Want we horen steeds meer terug op TikTok en alle andere dingen. Dus ja, we geven het gewoon nog een keertje door. Ja, dus voor mij was dat al de tweede golf. Want oma vertelt. maar goed, even over dat bubbeltjesbehang waar we het net over hadden. Ik heb net gehoord dat Monique nog een week vrij neemt. Dus dat wij zo meteen
1: de behanglijm
0: uit de kast kunnen trekken en helemaal los kunnen gaan.
1: Ik heb er nu al zin in.
0: Ja, toch? Lekker, wordt lekker klusje vandaag. En voor jullie, lieve luisteraars, hebben we ook nog meer in petto. Want we zijn weliswaar bijna aan het einde van dat eerste uur van en opstaan. Maar we hebben nog 2 uur voor je klaarstaan. Met in het volgende uur, om te beginnen, de powerplaat van deze week. Die hebben jullie vorige week, ik wilde zeggen met een ruime meerderheid, maar dat is dus niet waar, nipt naar de nummer 1 gestemd. Er was, nou ja, gedurende de week maar 2% verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2. Dat werd ietsje meer op de laatste dag, maar niet zo dat je denkt van wow, ik heb echt vet gewonnen. Ja.
1: En dat ging tussen?
0: Het ging toen tussen Dove Cameron en Almost Monday. Almost Monday heeft gewonnen.
1: Oké.
0: Die ga je dus straks ook horen na het journaal en de file. Maar deze week hebben we er 3. En die voor mijn gevoel, maar misschien ga jij mij straks corrigeren, Noah, liggen die zo ver uit elkaar dat het weer heel moeilijk is om te kiezen.
1: Oké, dus het kan echt...
0: Het kan echt alle kanten op.
1: Okay.
0: We hebben overigens ook nog in het laatste uur de streamingskoningin van afgelopen week. Oftewel, welke vrouw is het meest gestreamd in Nederland? Ik heb wel een vermoeden, maar we gaan even kijken of dat waar is. En er is natuurlijk ruimte voor jullie verzoekjes. Lieve luisteraars, stuur ze in. Heb jij een liedje wat je graag wilt horen? Stuur een appje naar 0634606464. Ging dat te snel? Maakt niet uit, joh. Als je meeluistert via de website www.girlpowerradio.nl, verrassend, of de gratis app, dan kun je op het WhatsApp-icoontje klikken en daar je verzoekje achterlaten. Kijk en luister je mee via de Twitch stream chat. Dan zeg ik hallo, die pluizige, dat ben ik inderdaad. En die knappe, dat is zij. En daar mag je ook gewoon je verzoekje achterlaten. Dan komt het helemaal goed. Dan is het nu eerst tijd voor het journaal. De situatie op de weg en dan meteen de powerplaat van deze week.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht werkzaamheden. De oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvega en Heerenveen een halve uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
6: Dit is de Powerplaat.

0: De powerplaat van deze week, Almost Monday. Lekker hoor. Ik wou net zeggen, mijn bed was gespreid, maar ik lag er nog niet in. Hij blijft even hangen. Ik bleef me meteen hangen achter het punt van het dekbed. Gebeuren. Dat krijg je wel eens, ja. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij zit de zeer knappe Noah. Yay!
1: Hallo!
0: En ze is niet alleen knap, ze is ook nog eens heel slim. Nou. Package deal, jongens.
1: Oh, wat lief!
0: Ik mag het zeggen zoals ik het zie. Het is tijd om jullie de drie kanshebbers van deze week voor te schotelen. De mensen op de socials hebben het al voorbij zien komen. We haaien drie hele bijzondere platen. Ja, ik ga even in willekeurige volgorde wat naar jou roepen, lieve Noah. We hebben Anderson .Paak en Corday met A Good Day.
1: Okay.
0: We hebben Demi Lou met Life of the Party. En we hebben Rosé met New Trick. Wie van de drie wil jij als eerste mijn TED-talk over horen?
1: Ik hou van nummer 2, dus doe maar nummer 2.
0: Jij bent Demi Lou fan?
1: Ik heb geen idee.
0: maar je bent de life of the party.
1: Misschien.
0: Ja, Demi Lou, ik moet heel eerlijk zeggen, deze oude boomer had nog nooit van het kind gehoord. Zij is Belgisch.
1: Okay.
0: En zij zingt ook in het Vlaams, maar ook in het Frans. Dus zij zit in de Wallonische kant, vermoed ik.
1: Mm-hmm.
0: En in het Engels, want Life of the Party is natuurlijk hartstikke Engels. Ik was verward, omdat ik heel graag mij focus op de tekst. En als iemand heel snel schakelt van het ene taaltje naar het andere, vind ik het moeilijk.
1: Dat snap ik.
0: Het is wel echt de Life of the Party, heb ik het idee. Het doet me ook aan iets denken, maar daar ga ik even niks over zeggen. Ik ben heel benieuwd of jij diezelfde gedachtegang hebt als ik. Dus als eerste kans hebben, lieve luisteraars, jullie moeten ook opletten, want jullie moeten straks stemmen. Life of the Party, Demi Lou.

0: Lieve Noah, wat vond jij hiervan?
1: Ja, ik weet het niet zo goed, eigenlijk. Ik vond de beat op zich wel lekker. Ja, het is inderdaad een beetje apart als ze drie talen door elkaar zingt. Ja. Op zich vind ik dat ook wel weer cool.
0: Ja, ja, als je het kan. Ik bedoel, if you got it, flaunt it. Maar ik was in de war.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Van naar even met een zien. Ik denk, hè, wat?
1: Ja, het gaat inderdaad op zich een beetje snel, inderdaad.
0: Ja, ja. Ik kan dit niet meteen meezingen.
1: Nee, ik ook niet.
0: En ik hou ook wel een beetje van deze... Nou, je hoort het beatje er nu ook weer onder zitten.
1: Ja.
0: Ik vind dat dit is een beetje afrobeat-achtig dingetje. Vind ik lekker. En toen kwam aan het eind toch weer zo'n man... die daar dan even moet zeggen dat hij ook meedoet.
1: Ja, hij wil zichzelf laten horen.
0: Waarom? ze is namelijk weliswaar Wallonische dame... maar zij is door Top Notch getekend. Nederlands okay. Leed. Dus ik vermoed dat dit Busy is... die dan nog even iets overheen wil roepen. Waarom, vriend? Je hebt echt genoeg airplay. Laat die vrouw gewoon lekker de liedje zelf afmaken.
1: Ja.
0: Dat was mijn lichte frustratie hiermee. Verder, op zich... niks mis mee.
1: Nee,
0: toch?
1: Wel...
0: Heb jij dit nou gehoord en denk jij... niks mis mee. Understatement of the year. Dit is het beste nummer ooit. Ik wil dat het een powerplaat wordt. Dan moet je erop stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of via de Girl Power Radio app gratis te downloaden. Waarom heb jij die nog niet? En woensdag kun jij stemmen in onze social stories. Dus zowel op Facebook als op Instagram. En daar ga ik dan ook nog eens een keurige instructie van geven. Maar dat is nu nog niet. Dat is morgen pas. Ja, dan denk je nou, oké, kunnen we nu naar huis? Nee. We hebben nog twee kanshebbers. Ja, nee, ze is nog niet klaar. Ik heb nog over voor jou Anderson .Paak en Cordé of Rosé.
1: Nou ja, dan ga ik voor degene die ik niet ken. En dat is Rosé.
0: Ah, nou, Rosé die komt uit Blackpink. Gaat er nu ineens een...
1: Ja, zij heeft
0: met Bruno Mars... Dat je dacht, ook weer helemaal gek van. Ja, ik snap dat je haar niet kent. Rosé, nee. Rosé heeft het heel lekker gedaan in Kleuter komt rijden. Want welk kind was er geen fan van Appete?
1: Letterlijk.
0: Super grappig dat het over een drankspelletje ging.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Toen het namelijk... we hebben zelfs... Monique en ik hebben er zelfs een filmpje van gemaakt. Want wij dachten, wij moeten dit ook proberen. Wat er gebeurde is dat er cola door mijn neus uitkwam. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat over een soort van... je moet je handen als een soort... deze vuist op deze vuist.
1: Ja.
0: Op de maat van dat liedje.
1: Mm-hmm.
0: En als je als laatste bovenop zit... dan... dus je wil heel graag dat iemand anders erboven
1: dan
0: gaat.
1: Dan
0: moet je atten.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nou, en op het moment dat je al in kennelijke staat bent en je gaat dat doen... dan wordt het natuurlijk alleen maar ellendiger. En ondertussen staan er allemaal kindertjes. Dat je denkt,
1: Dat wist ik helemaal
0: mooi,
1: niet.
0: Mooi, hè? Wow. Rosé is na haar succes met het Bruno Mars nummer hartstikke Soleil gegaan. En ze noemt het ook New Trick. Dus dit is misschien een nieuw trucje van haar. En ze dacht, ik doe het eens zonder alcohol. Maar met een iets ruiger geluid dan dat we van Bruno gewend zijn.
1: Hmm.
0: New Trick.

0: is ook een beetje zoals kleine kinderen. Mama, kijk eens. Mama, kijk eens. Mama, kijk eens wat ik kan. En dan gaan ze op hun handen staan. En ken je dat? Of zo'n salto maken die helemaal niet op een salto lijkt. Of op één been een rondje draaien. En bijna tegen dat bubbelplastic op de muur aanknallen. dat is een beetje hoe dit voelt aan het einde. Watch this, watch this.
1: Ja, dat snap ik wel inderdaad.
0: Niet een statement van, kijk mij, ga maar meer. En kijk, mama, kijk, zonder handen. Kijk, mama, kijk, auw. Dat. Dus lieve Rosé, pas op. Maar verder, je hebt me zien dansen. Nou ja, goed, dat wat ik dansen noem.
1: Wel een lekker nummer.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, ik ben hier niet boos over.
1: Nee, gewoon lekker veel energie.
0: Ja.
1: Zeker in de ochtend.
0: Nou, precies. Het is wel een goede ochtendgymnastiek. Hey, doch. Dit is natuurlijk niet de laatste kanshebber. U heeft er nu twee gehoord. Wij gingen van The Life of the Party, die eigenlijk wat tammer was dan de nieuwe truc van Rosé. Dat blijkt maar weer. Naar Anderson .Paak. En nou, en daar komen we toch een partij tot rust. Ja, het is misschien niet de goede volgorde geweest voor jou, lieve luisteraar. Want jij zal je nest uit moeten richting het werk. Wellicht, toch wel, een beetje. En van dit nummer wil je eigenlijk alleen maar weer je bed in kruipen.
1: Oh.
0: Ja, dat is, ze hebben lekker Leentje Buur gespeeld bij Bill Withers met A Lovely Day. Het nummer heet A Good Day.
1: Hmm.
0: Ja, Anderson .Paak en Corday zingen tegen elkaar en maken. Nou, het is eigenlijk een soort battle, maar dan op een beetje een lieve, een kussengevecht met donse kussens en niet die ene hele harde, weet je wel, dat.
1: Ja.
0: Zo moet je het je een beetje voorstellen.
1: Oké.
0: Wij gaan luisteren naar de laatste kanshebber van deze week. A Good Day, Anderson .Paak en Corday.

0: Nou, dat Leentje buurspelen was gewoon erger dan dat. Het was gewoon... Eigenlijk doen we de backing track van Lovely Day van Bill Withers. En daar gaan we iets anders overheen plakken. En het gekke is... Ik hou van Anderson .Paak. Dus ik ben niet... I'm not mad.
1: Nee, ja, ik hou ook inderdaad wel echt van zijn muziek. Ja.
0: Maar het is weinig origineel qua muziek. Maar goed, aan de andere kant, kan ik er overheen rappen? Nee, kan ik niet. Dus ik ben blij dat hij het doet.
1: Dat is dan ook weer zo.
0: Ja, ja, toch? Voor onze lieve luisteraars die nu deze drie... Nou, heb ik gelijk gehad dat ze niet... Dit is niet...
1: Nee, ze liggen minder dicht bij elkaar dan die van de vorige week.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Is zeker zo.
0: Dit
1: ja.
0: is wel even... En als je dus een bepaalde voorkeur hebt... dan kan ik me heel goed voorstellen dat het heel duidelijk voor je is. Ja. Terwijl vorige week waren er dingen dat ik dacht... Ja, ik hou van deze muziek, maar ook van die.
1: Ja.
0: Dat. Er was niet... Maar hier kun je wel even een statement maken. En als je dat wilt doen, dan doe je dat... door naar onze website te rennen met je natte sokjes. www.girlpowerradio.nl. Heb je weer door de douche gerend met je natte sokjes? Ja, hè?
1: Kijk uit.
0: Precies, pas op, niet vallen. Want jullie hebben waarschijnlijk nog geen bubbelplastic op de muur. Daar kun je stemmen door op het tapje Powerplaat te klikken. En dat kan ook in onze gratis te downloaden Girl Power Radio app. Waarom heb jij die nog niet? Het kost geen geld. Wij hebben geen gegevens van jou nodig. Je kunt er stemmen, maar ook hele dikke winacties meedoen. En je hebt 24/7 de allerleukste muziek in je oor en je kontzak. Dus ik snap niet waarom je die app nog niet gedownload hebt. Dit is je moment. Nou, na deze wervende praat ga ik je vertellen dat we donderdag om 6 uur de stembussen sluiten. Morgen aan toevoegen dat je ook nog eens via de socials kunt stemmen. Maar het houdt niet op niet vanzelf. Even nog ter afsluiting. Welke van deze drie zou jouw stem hebben als jij in de gelegenheid was om te stemmen?
1: Ik denk Rosé.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ik snap dit wel.
1: En bij jou?
0: Ik ben inderdaad een groot Rosé-fan. Maar omdat

0: Maar dit gaat toch wel een stukje terug in de tijd. Ik wilde graag Forever Blue van Little River Band.
1: En hoe kom je daar dan toch ineens bij?
0: Ja, ik hou dus echt heel erg van Little River Band. En dat komt dan nogmaals omdat mijn ouders dus dan ernaar luisteren. En
1: goeie opvoeding, deze vrouw.
0: Ik woon nog thuis, dus dan luister ik mee. En nou, nu zet ik het zelf dan ook wel op. Maar ik, vooral dit nummer. Ik heb hier dus recent dat ik dan even aan het kijken was van, oh ja, wat voor nummers hebben ze ook alweer? Toen kwam deze voorbij en dacht ik, oh, zo mooi nummer. Ja, ik hou hier echt van.
1: Nou, bij deze speciaal voor jou de Zin in Amplaat Little River Band Forever Blue.

0: We hebben meteen even een deep dive gedaan in de Little River Band met de vraag. Ik zei, doen die nog wat, joh? Zo oneerbiedig ben ik dan. Dat zei, doen die nog wat? Ik ken die. Ja, dat is echt prachtig. Ze doen wel degelijk nog wat. Ze zijn op tour. En ik ging even lekker aan jou alle tourplekken voorlezen. Waar dat dan was. Hè? Van Scottsdale naar Flint, naar Chesterfield, naar Greenville, naar Medina, Carterville, Dubuque, Nashville. En dan ineens stond daar tussen.
1: Duitsland?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is ineens dichtbij.
0: Dat is het. Ja, precies. Dan wordt het ineens heel gezellig. ze gaan naar Schluchteren, denk ik dat je het uitspreekt. Nou ja, ergens moeilijk. En daar de Stadthalle in Schluchteren. En het gekke is, daar zijn ze even. En dan denk je, oh, maar dan beginnen ze meteen misschien aan een Europese tour. Nee, nee.
1: Helaas.
0: Daarna gaan ze meteen naar Canada. Ja, het is... Nou, maar je kan er dus naartoe. Ik dacht, neem je ouders mee. Ik hoop dat ze luisteren, want die denken, oh, dat vind ik best een goed idee. Laat het kind ons meenemen. Ja,
1: ik vind het eigenlijk ook best een goed idee.
0: Ja, toch? Gewoon lekker naartoe, naar Schluchten. De kaartjes zijn ook best wat te betalen, kan ik je vertellen.
1: Dat is ook fijn.
0: Ja, nog geen 30 euro.
1: Nou,
0: toch?
1: En dat voor de Little River Band, ja.
0: Snap je? Het is een prachtige foto er ook bij. Het zijn wel dakduifjes inmiddels, maar goed, wat hadden we verwacht? Op de 13e Schlossstraße in Schluchten. Ja, en het begint om 8:00. Ik ga jou het linkje zo doorsturen.
1: Nou, want ik ben daar. Of ik ga proberen daar te zijn.
0: Ja, ik snap dit helemaal. en vertel ons daarna vooral hoe het was.
1: Dat zal ik doen.
0: Wat we je nu gaan vertellen is hoe de situatie op de weg is. Want ja, hallootjes. En daarna komen we bij je terug met... Nou, weten we dat al?
1: Muzieknieuws.
0: En het is leuk muzieknieuws vandaag. Ja, ik heb er helemaal zin in aan. Maar nu eerst, zoals ik al zei, vraagt Alice zich het volgende af.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk over het algemeen op dit tijdstip. De langste dagelijkse files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Dit zijn de opvallendste files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 kilometer tussen Knoopend Empel en Afrit Geldermalsen. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Half uur vertraging ongeveer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus Hoogmade knopen de hoek, 17 kilometer file. De tunnel is weer open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door de kapotte vrachtwagen nog steeds een kwartier vertraging tussen knopend Burgerveen en Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht was heel veel vertraging. Tussen knopend Gouwen en Bodegraven 7 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Wolvenga en Heerenveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Daar kwamen de heupjes al vrolijk los. Het zag... Oké, dat ziet er misschien niet zo uit. Maar dit was wel voor mij heel los, oké? Ja, ik heb jou voor het eerst de mama appelsap die bij dit liedje hoort laten
1: ja,
0: horen.
1: Ja.
0: Ja, mijn Portugees is best bagger. En dat van degene die dit erin hoorde, waar is toch dat zebrahondje voor? Heb ik nog een vraag. Wat is een zebrahondje?
1: Ja, dat
0: niemand
1: is
0: die
1: het
0: weet. Hebben wij, is dat een Dalmatier met streepvormige vlekken? Wat is niemand die het weet? Nou, goed. Wat we wel weten is dat het tijd is voor muzieknieuws.
1: Yay!
0: Gaan we eerst naar het buitenland of gaan we eerst op eigen bodem blijven?
1: Doe maar eerst eigen bodem.
0: Eerst eigen bodem. Nou, vertel mij even wat er van eigen bodem opgevist is aan muzieknieuws.
1: Ja, nou, Raccoon, die bestaan volgend jaar 30 jaar.
0: Nee, dat kan niet, want ik ben pas 12. Nee, sorry. Ik wil er niet aan.
1: Helaas. Oh ja, sorry, voel je nu oud. Oh ja, het is
0: maar
1: dat, echt
0: ja,
1: zo.
0: Want als zij al 30 jaar bestaan, dan
1: ja, wat
0: moet
1: dat?
0: Ik ook minimaal 30 jaar bestaan. Minimaal. Want ik was wel zeg maar op leeftijd dat ik al dingen mocht toen zij net begonnen.
1: Oké. Maar ja, je kan het wel met ze gaan vieren in ieder geval.
0: Ja, doen ze ook een Lubileum concert? Of wat gaan ze doen?
1: Ja, ze gaan naar de Ziggo Dome. 2 oktober 2027. Daar gaan ze het vieren.
0: Vet.
1: Ja.
0: Volgens mij wordt dat heel erg leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk.
0: Ja, wat ik zo sympathiek vind aan Raccoon, dat is zo'n band die... Daar hoor je nooit gezeik over.
1: Dat is waar inderdaad, ja.
0: Gewoon, ze spelen goed. Ze maken leuke, kwalitatief goede liedjes.
1: Ja.
0: Maar ze vinden niet dat ze daardoor zichzelf... Nou ja, ze blazen niet hoog van de toren.
1: Nee, dat klopt.
0: Ik hou ervan.
1: Ja.
0: Ja, en ik denk dat zij op het moment dat mensen rare roddels en zo over ze doen... Zeggen ze ja, dan lachen wij gewoon om je.

0: 30 jaar. En wanneer begint de kaartverkoop van deze fijnheid?
1: 25 september.
0: Oeh, nou. En dan heeft het meeste van Nederland net zijn salaris gehad. Dus dat gaan
1: komt
0: we allemaal uitgeven aan Raccoon.
1: Ja.
0: We hebben nog meer muzieknieuws.
1: Ja, want heel toevallig, 25 september, is dus in de staat Californië is dat uitgeroepen tot Dolly Parton dag.
0: Oké. Okay.
1: En dat is ook een hele wet is ervoor getekend dat dus dan die dag, dat het in teken staat van het leven en het werk van Dolly Parton.
0: Dus iedereen mag om 5 uur naar huis.
1: Ja.
0: Oh, nu snap ik hem.
1: Dit
0: gaat over wat ik altijd heel moeilijk vind in Excel. Want mijn Excel denkt dat hij Amerikaans is.
1: Oh.
0: Dus die gaat data dan omgooien. En dan tegen mij zeggen dat er niet zoiets bestaat als de 29ste maand. Nee, koekenbakker, dat is de dag. Maar 9-2-5, mm-hmm. oftewel september 25.
1: Ja, ja.
0: Dat is natuurlijk, dat is Dolly.
1: Precies.
0: 9-2-5. Oh.
1: Wel heel mooi dat ze dat doen.
0: Ik vind het tof. Ja, maar ik wil nu naar Californië op 25 september. Want ik wil weten wat we gaan doen. Gaan we overal line dansen op straat? Gaan we kinderen gratis leesboeken geven?
1: Geweldig.
0: Gaan we een queer parade houden? Een Dolly Lucky Likey wedstrijd? Ik wil het allemaal.
1: Ja.
0: Ja. Maar nu eerst toch gewoon aan het werk om te sparen. Zodat ik misschien volgend jaar die kant op kan.
1: Ja.

0: Lalalalo. Sorry, ja, ik zit er helemaal in met Louis Fonsi. Met Despido. Geen idee wat hij zegt. Ik denk dat hij zijn Spido kwijt is. Of weet jij het wel? Ben jij vloeibaar in Spaans?
1: Vloeibaar.
0: Vloeibaar Spaans?
1: Redelijk. Niet helemaal vloeiend.
0: Maar wat is met Despido?
1: Volgens mij als een nickname afscheid, dacht ik. Dat zou ik eigenlijk
0: maar Louis, checken. Por qué? Por qué te vas? Goed, we gaan ons druk maken over, hou je vast, wat er deze week te zien is in Nederland. Ja, toevallig. We gaan altijd van de dinsdag tot en met de zondag. Waarom niet van maandag tot en met zondag? Nou, maandag vind ik de ultieme, ik moet bijkomen van het weekenddag. Ik wil nog helemaal niet nadenken over wat er allemaal nog te doen is. Bovendien moet ik even acclimatiseren op het werk. En ik denk dat ik niet de enige ben.
1: Nee, dat snap ik heel goed inderdaad.
0: Ja, nou, we gaan je even meenemen naar waar we naartoe kunnen. Vanavond, 22 september, staat Beartooth, oftewel Berentand, in de 013 in Tilburg. En als je denkt, nah, vind het allemaal een beetje te heftig, kan je ze later nog zien in de Gans, in de Toekomstmuziek in Amsterdam. Hartstikke leuk. Nou, en nou hebben we een blastje from de pastje voor morgen, jongens. We gaan morgen in de Melkweg Vanessa Paradis. Weten we dat nog? Ja, jij kijkt mij glazig aan.
1: Ik heb geen
0: Dit meisje
1: idee.
0: Heeft waarschijnlijk nog steeds. Toen ze, ik denk dat ze toen 15 of 16 was, had ze een hitje met Jolie Taxi. En ze had een mooie fietsenstalling, zoals we dat noemden. Zeg maar, daarvoor tandjes stonden redelijk ruim uit elkaar.
1: Okay.
0: En dat hoor je in het liedje ook wel een beetje. Ik denk dat ik haar straks ga draaien. Wat gezellig. Zij is later de echtgenote van Johnny Depp geworden. Hij is uiteindelijk, heeft kinderen met haar gemaakt. En vervolgens zijn zij vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Dat dan weer wel. Mm-hmm. Als je denkt, ik hou helemaal niet van Vanessa Paradis. En ik hoef ook helemaal geen fluitende fietsenstallingstonen te horen. Dan kun je ook naar Shit Kid. Ja, ja, het bestaat. En die spelen namelijk in toekomstmuziek. Als je denkt, ik wil weten wie dat zijn. Dan moet je luisteren naar de meest recente aflevering van Avonturen. Inmiddels op Spotify te beluisteren. Avonturen met DT. Want daar heeft Deborah een itempje aan hen gewijd. Nou, is toch leuk om te weten. Donderdag kun jij naar Treintje Oosterhuis.
1: Ah, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, en Treintje die heeft een heel jazzorchestra meegenomen. En daarmee gaat ze in het concertgebouw op het Amsterdamse van het concertgebouw in het Amsterdamse Bostheater optreden. Gaat. Ik ga je vertellen. Ik heb in het Amsterdamse Bostheater echt de meest fantastische bands gezien.
1: Ja?
0: Het is, ik weet niet hoe ze het doen, want het is wel stink Amsterdam. Sorry dat ik het zeg, jongens. en het is buiten. En toch heb ik daar het, door hoe dat is aangekleed en hoe je daar zit. Het is altijd echt super tof. So go see Treintje, zou ik zeggen. Wat gaan we vrijdag doen? Vrijdag gaan we iets heel anders doen. We gaan naar Sister Nancy luisteren. Bam, bam, bidam, bam, bam. That's her.
1: Okay.
0: Nou ben je ineens, ja, want je keek me aan, Sister Nancy. Is er een non opgestaan die reggae maakt? Nee, nee, nee. En je kan haar dus zien in het skatecafé. Wat een aanfluiting, jongens. Deze vrouw moet in Carré staan. In Amsterdam. En als je meer van de jazz bent, dan kun je naar Julie Campiche. Het Julie Campiche Quartet in Paradox in Tilburg. Zaterdag, hou je vast, State Power viert een release in de Helling in Utrecht. En in Nooddorp kan je lekker naar de poproute. En dat is singer-songwritermiddag gratis. Super vet.
1: Ah, leuk.
0: Toch?
1: Ja.
0: En zondag denk je, ik heb zin in iets rustigs. Dan kun je naar Nona. Nona, als je luistert, Jeline wil graag je voorprogramma doen. En die speelt een middagshow in gebouw T in Bergen op Zoom. En Marlijn Weerdenburg staat in de Amer op Amen. En ja, binnenkort is er weer een Jeline's Living Room sessie. Maar ja, ik ga je nu laten luisteren naar onze heerlijke slisser. Ja, toch? Vanessa Paradis. Oh, mijn toetsenbord zegt, wij doen helemaal niks. Even kijken of die nu wel wil. Het is wel... Ik heb een vertraagd toetsenbord vandaag. En ik vind het een partij moeilijk. Gelukkig komt het nu allemaal goed. Hier is Vanessa Paradis met Jolie Taxi.

0: dat hij er zo verschrikkelijk blij over zingt, hè? Het Koninkrijk van Angst. La la la la la. Ik ben lekker bang. Nou, dat was Cameron Whitcomb. En die maakt overal iets vrolijks van. Dat is dan toch wel gezellig.
1: Ja, misschien is dat ook wel de manier om ermee om te gaan. Laten we het zo zien.
0: Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ja, lieve schatten. Het is het heb. Het is het heb. Het heb het is.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Precies.
0: En verschrikkelijk ook.
1: Mm-hmm.
0: Nou, alweer het einde van het tweede uur. Iedereen denkt, wat hebben ze? Wat is er? Wat is er? Wat hebben ze? Ja, we zijn alweer zo goed als aangeland aan het einde van het tweede uur vallen en opstaan. Maar niet getreurd. Er komt nog een heel uur aan. En wat kun je in dat uur verwachten? Nou, wij gaan vertellen wie de Nederlandse streams domineerde afgelopen week. Deborah heeft sportnieuws voor ons, althans, dat hoop ik. En wij gaan horen hoe een hondenredding via een schoorsteen eindigde met brandweerpolitie en een fikse rekening.
1: Ja.
0: Het is dinsdag, hè? Dombo dinsdag. Ik hoor hier... en ik was het een keer niet. Nou, ben ik even hartstikke blij. Maar nu eerst natuurlijk voor jullie, lieve schatten, het journaaien met daarna de... een lekker plaatje. We gaan naar... Ik heb iets heel lekkers voor jullie klaarstaan. Dus blijf vooral zitten.
2: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
5: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.

0: What's Buddy got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Ik denk gewoon afrekenen. Maar
2: toch? Meestal wel, ja.
1: Ja, of bestellen eerst. Nou ja, goed. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij zit niemand minder dan Noah.
2: Hallo. Goedemorgen.
1: Dit uur gaan we leuke dingen doen.
2: En elk uur is leuke dingen doen, toch?
1: Dat is wel hartstikke waar. Maar dit uur is speciaal voor jullie. Want jullie mogen bepalen wat we gaan draaien.
2: Oeh.
1: Ja, en je kunt dus een verzoekje insturen naar ons door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Maakt niet uit, joh. Ga je gewoon naar de Girl Power Radio website, die heel verrassend www.girlpowerradio.nl heet. Ja, je had het niet verwacht. Of je downloadt de gratis Girl Power Radio app. Heb je 24/7 de lekkerste muziek in je kontzak en oren en kun je stemmen op de powerplaten. Maar kun je dus ook heel makkelijk een verzoekje indienen door gewoon op het WhatsApp-icoontje te klikken. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat, dan zwaai ik hier. Hi. Noah zwaait ook even. Hi. En dan kun je daar je verzoekje achterlaten. Ik vind het allerleukst als je daar ook nog even bij vertelt waarom je iets wilt horen. Maar ja, als je dat liever niet wilt zeggen, dan doe je dat toch lekker niet. Maar het zou leuk zijn als we wisten waarom.
2: Ja.
1: En dan heb het nu tijd voor Download Dinsdag. Ja. Iedere week kijken wij naar de meest gestreamde vrouwelijke artiest van afgelopen week. Vorige week was dat week 38. Jazeker. En ik zei net al dat ik een voorspellingje deed. Dat ik dacht dat het Roxy Dekker was.
2: Mm-hmm. En is dat ook zo?
1: Ja en nee. Nou, dit is wel interessant. Waarom zeg je nou ja? Sort of, ja. Op nummer 1, en dat vind ik dan weer jammer, is het een gedeelde positie voor Shakira met Burna Boy. Want ja, het is wel een boy. Maar ja. Die Die is echt de meest gestreamde plaat met een vrouw. Dus niet eens van een vrouw, maar okay. Met een vrouw. Want ze hebben natuurlijk gelijke aandelen hierin.
2: Ja.
1: En meteen daarachteraan komt inderdaad Tante Roxy. Ja. En dat komt waarschijnlijk vanwege haar promotiecampagne. Omdat zij volgend jaar in de Johan Cruijff Arena gaat lopen te liggen, te lopen te spelen.
2: Precies.
1: Ik ben ongelooflijk benieuwd naar, maar dit is zure Rhea. Misschien gaat Noah iets slims tegen mij zeggen hierover. Deze vrouw heeft volgens mij 15 liedjes. Hoe ga jij 2 uur lang vullen in de Johan Cruijff Arena? Is dat dan dat je 3 kwartier gaat staan praten? Is het ineens spoken word Roxy? Nodigen we 384 andere artiesten uit en had het eigenlijk Roxy Fest moeten heten? Of ga je je 15 liedjes 3 keer achter elkaar zingen?
2: Waarschijnlijk een beetje een combinatie van, denk ik. Ze gaat sowieso wel mensen uitnodigen die met haar gaan zingen. Dat geloof ik echt wel.
1: Onze bankzittersvrienden, ja, dat moet dat wel. Want ze heeft verkering met een van die knullies,
2: dat klopt, inderdaad. Maar volgens mij, ze heeft wel nu een album uit.
1: Oké, 20 liedjes.
2: Dus ze zal zeg maar wat meer nummers hebben als die tijd daar is.
1: Drie kwartier is ze gevuld.
2: En ze heeft 2 albums, toch? Ja, het is 2 albums volgens mij.
1: Oké.
2: Als ik het goed zeg.
1: Oké, nou dat is al... Het gaat al de
2: betere kant op.
1: Maar dan moeten ze wel allebei integraal gaan spelen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, Joep doei. Toch?
2: Ja, maar ja, als je Roxy Dekker fan bent, dan vind je het allemaal leuk natuurlijk.
1: Ja, precies. Dat is ook zo.
2: En er staan wel echt gewoon echt wel bangers op natuurlijk.
1: Ja, wat vind je van Bare Minimum?
2: Die ken ik niet zo goed eigenlijk.
1: Ja, dat is de moeite die Roxy voor ons wil doen.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. De bal rolt vanaf vanavond weer in de Champions League, het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. 18 teams doen mee en voor de tweede keer is dit in de nieuwe opzet. Met dit jaar geen clubs uit de Nederlandse eredivisie, maar wel 29 Nederlandse speelsters en een Nederlandse trainster bij buitenlandse clubs. Elke speelronde is er één duel van de Champions League live te zien bij de NOS via de NOS livestream. En morgen vanaf 9 uur is de wedstrijd te zien tussen FC Barcelona en Paris FC. Bij de tijdrit voor belofte greep Nienke Vinken de zilveren medaille achter de Australische Felicity Wilson-Heffenden. Bij de mannen heeft Ryan Gol de gouden medaille verdiend bij het WK tijdrijden voor belofte. De 21-jarige Nederlander was 7 seconden sneller dan de Italiaan Nicolas Milesi. Maud van der Toorn, powered by Girl Power Radio, heeft de kwartfinales bereikt op het EK boksen in het Bulgaarse Sofia. Van der Toorn was in de categorie tot 60 kilo met 5-0 te sterk voor de Spaanse Laura Galano Lopez. En Van der Toorn is woensdag weer aan de beurt in de kwartfinale tegen de Kosovaarse Donjeta Sadiku. Op dit EK zijn er geen Olympische tickets te verdienen. Voor de boksers dient het wel als een goede graadmeter voor de WK en OKT van volgend jaar, waar wel startbewijzen voor Los Angeles te verdienen zijn. De races in de Formule 1 worden volgend jaar iets korter. Dat meldt de Internationale Autofederatie via maandag. Vanaf volgend jaar worden auto's weer meer aangedreven door de verbrandingsmotor dan door een elektromotor, waardoor teams meer brandstof nodig hebben om de race uit te rijden. Momenteel is die balans ongeveer gelijk, wat de nodige kritiek heeft opgeleverd van onder andere Max Verstappen. Om te voorkomen dat teams kostbare veranderingen aan de auto moeten doen vanwege een grotere benzinetank, heeft de FIA ingegrepen. De totale afstand van een race wordt volgend jaar ingekort van 305 kilometer naar 290 kilometer. Dat komt neer op 2-3 ronden. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.
0: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: vind dit een tip voor in de boeken. Doe alles wat je doet met hart en ziel. Ja.
1: Goed om te onthouden.
0: Ja, toch? Daar moeten wij helemaal niet aan willen sleutelen.
1: Nee.
0: Nee. Zometeen is het tijd voor de situatie op de weg. En dat zal allemaal wel. Wij zitten er niet op. We hebben straks ook nog de Dombo van deze dinsdag. Ik ben het niet. Valt weer mee. Maar we hebben ook ruimte voor jullie verzoekjes. En Noah, potversnokkers, waar blijven ze?
1: Ja, hallo mensen.
0: Doe ze mee.
1: Even, ja. Even wat in. Ja. Doe ze gezellig.
0: Ja, precies. Waar wil je naar luisteren? Want anders dan ga ik natuurlijk zingen. En dat wil helemaal niemand. Het is voor niemand goed. Het is voor Noah heel zielig. Dus red Noah. Help Noah deze ochtend door, alsjeblieft. Stuur een leuk plaatje in wat je graag wilt horen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Luister dan via de Girl Power Radio website. Verrassend genoeg op www.girlpowerradio.nl. Of luister via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Is gratis. Hebben geen gegevens van je nodig. Ik snap niet waarom je hem nog niet hebt. Want op beide plekken kun je op het groene WhatsApp-icoontje klikken. Plap. Kan je ons gewoon een boodschap sturen. Plap. Gaan we gewoon jouw plaatje draaien. Plap. Ik vind het extra leuk als je erbij vertelt voor wie of waarom je dat plaatje wil horen. Maar zo niet, ja dan plap. Heb ik gewoon pech. Ik heb mezelf een tik ontwikkeld. Dankzij plap. Jullie. Doe daar even wat aan. Plap. Hier, Noah heeft het ook al. Het is vreselijk. Red ons, help ons, help, help.
1: AUB.
0: Ja, en als je toevallig meekijkt en luistert via de Twitch streamchat, kan je het daar ook gewoon achterlaten, hè? Het is een chat, kan je typen en zo. Ja, ik zal even voor de mensen die er zijn, zou ik zeggen, hier
1: even voordoen.
0: Kun je verzoekje indienen. Zo, nou eens kijken of dat werkt. Het lijkt er allemaal mensen die helemaal geen Nederlands spreken niet. Kan, hè? Kan gewoon. Dat is het mooie van Twitch. Kan van alles tussen zitten. Maar goed, we hebben het nog één keer uitgelegd in de hoop dat het kwartje valt. En dan gaan we nog even een liedje draaien. Daarna komen we terug met
1: het verkeer.
0: Yes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda-West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Sta jij vrijdag in de file? De 90's Loos, laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Paskine.

0: Sophie B. Hawkins, die staat vlak naast je. Dat is bijna eng. Ik zie jou kijken van waar dan, waar dan? Onderweg naar werk, onderweg naar school. Ja man, dat is lang geleden. Of gewoon lekker onderweg naar de wasmand, de bank. Of weet ik veel waar je naartoe gaat. Zij is right beside you. Het is bijna een dreigement.
1: Oh mijn god, wat eng.
0: Ja, hè? I'm right beside you.
1: Oh no.
0: Oh no. Noah, lieverd.
1: Ja.
0: Het is dinsdag. Dan hebben wij altijd een dombo van de dinsdag.
1: Gezellig.
0: Jij hebt er eentje afgestoft, volgens mij.
1: Zeker weten.
0: Of eigenlijk afgeschoorsteenveegd. Dat is misschien wel... Dit is vast geen goede werkwoordvervoeging. So shoot me, people.
1: Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja.
0: Dat.
1: Ja.
0: Vertel mij alles.
1: Ja, vandaag dus inderdaad een verhaal met een lieve reden. Het was een beroerd plan. En dus inderdaad een schoorsteen die dus... Ja, eigenlijk deed waar het voor bedoeld is. Niet functioneren als voordeur.
0: Nee, schoorsteen is niet de voordeur.
1: Nee, dat is
0: alleen, ho, uitzondering voor twee mannen.
1: Mm-hmm.
0: De kerstman en Sinterklaas.
1: Precies.
0: Die mogen hem wel als voordeur gebruiken.
1: Ja, en nou, deze meneer die probeert dus ook op die manier... ergens binnen te komen, maar helaas lukte dat niet zo goed.
0: Was die nog dikker dan de kerstman?
1: Ik heb geen idee.
0: Maar
1: in ieder geval, in 2025 raakte dus in het Amerikaanse Bristol een hond opgesloten in het toilet van een gebouw in een park. En de deuren waren s'avonds natuurlijk automatisch vergrendeld. Je kan niet meer naar binnen. En de eigenaar wilde dan natuurlijk zijn hond bevrijden. Maar die besloot gewoon zijn eigen plan te trekken in plaats van gewoon de politie bellen bijvoorbeeld. Of
0: even de beheerder. Meestal staat er zo'n sticker op die deur, toch?
1: Ja, dat lijkt
0: bij
1: me ook wel
0: onderraad bel 070.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hij koos dus, zoals je het al zei, de kerstmanmethode. En klom via de schoorsteen naar binnen. En dat ging dus inderdaad niet zo goed. De man kwam vast te zitten bij het rookkanaal.
0: Gaaf.
1: En heeft daar dus ook de nacht moeten doorbrengen, helaas. En toen de volgende ochtend hebben ze dus natuurlijk pas ontdekt van oké, zit iemand in de schoorsteen. Zij dachten eerst dat er een inbraak was gepleegd en dat iemand vast bleef zitten of zoiets. Ze hebben politie gebeld. En uiteindelijk hebben dus brandweerlieden delen van de schoorsteen en ook nog van het gebouw moeten verwijderen om hem te bevrijden.
0: Ik vrees dat deze man een hele pittige rekening heeft gekregen van...
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad zo. Want de schade werd geschat tot zo'n $5,000 tot $10,000.
0: Holy canoe. Oh dear.
1: Ja, gelukkig raakte hij er niet gewond. En de hond was verder ook helemaal prima. Maar hij werd inderdaad wel aangehouden op verdenking van onder meer huisvredebreuk en vernieling.
0: Ja, maar dat deed hij niet van spres.
1: Nee. Ja, hij wilde gewoon zijn hond redden.
0: Ja,
1: maar ja,
0: daarom.
1: Uiteindelijk... Ja, de uitvoering was...
0: minder. Uiteindelijk was hij het niet die de hond eruit liet. Maar wie dan wel?
2: Hoi,

0: Yes. We zijn weer terug bij jou en mijn bed is helemaal weg. Oh, hier is die weer, gelukkig. For our viewer with a Ashby Jigglypuff. Yes, you can actually type a song request in the chat. Potverdorie, we hebben een Engels sprekende persoon.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, toch?
1: Hallo.
0: En het is een Pokémon fan, duidelijk. Want anders heb je het niet over Jigglypuff, denk ik. Maar dat kan aan mij liggen. Maar inderdaad, we zijn gebleven bij jullie verzoekjes, lieve luisteraars en luisterettes. En we hebben er eentje binnengekregen, inclusief uitleg, waar ik al de hele tijd om heb zitten zeuren. Zeuren, zeuren en nog eens zeuren. Deze komt van Rebecca. En Rebecca is heel groot fan van Direct.
1: Dat snap ik.
0: Ja. Ben jij ook een heel groot fan van Direct?
1: Zij zeggen heel groot, maar...
0: Maar wel fan.
1: Ja, ik vind ze wel heel goed.
0: Ja, dat is ook zo. Sterker nog, ik ga het even laten zien. Kun je dat zien? Oh nee, niet. Wacht. Kijk maar eens even met de camera. Oh, jij gaat... Nee, nu ga jij, jij bewegen.
1: Waar ga ik heen?
0: Ik heb iets aan de muur namelijk. Voor de oplettende kijker. Even kijken. Dit is, als je alleen luistert, dan heb je pech. Ik was even met de camera aan het schuiven. Want deze, waar ik naartoe wijs, dat is het hoesje van een single die speciaal uit is gebracht voor Record Store Day. Gesigneerd door de heren van Direct.
1: Wat cool.
0: Ja, even. Hè? Dat is geen rotzooi. Nou, ga ik nu weer even terug. Maar goed, Rebecca die wilde graag een plaatje aanvragen van Direct. Welk plaatje wilde je dan aanvragen? Ze zegt, nou, jij moest er zo nodig een verhaal bij. Eigenlijk omdat ik het een heel lekker plaatje vond, maar dat vond je niet genoeg. Dus ik word wel even met mijn eigen stok teruggeslagen,
1: ja,
0: hier.
1: Ja.
0: Maar het plaatje wat ik wil horen is My Friend. En dat vraag ik aan voor My Friend Jessica.
1: Ah.
0: Nou, oké dan. Vooruit dan maar. ik heb
1: hartstikke
0: hier
1: lief,
0: niet.
1: Toch?
0: Het is hartstikke lief, niks op af te dingen. We gaan kijken of het ons lukt om onze Engels sprekende persoon in de chat aan een verzoekplaat te krijgen. En zo ja, dan hoor je straks welke dat is.

0: hoorde Direct met My Friend. En dat was van Rebecca voor Jessica. Ja, dat was hem, hè? Ik moest even nadenken of dat echt waar was. Het is ons gelukt. We hebben zowaar uit de chat een verzoekje.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik moet even... Oeh, zo. Bam! Ik dacht, ik ga lekker kort typen. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. 99 luftballons.
1: Oh.
0: Ja. Ga eens meedoen. Wat? Oh, ik kan het niet spellen. Ik wou al zeggen.
1: Ik dacht even. Zeggen, hebben we die niet?
0: Ik dacht even. Nou, snap je? Ik kreeg even een kleine hartaanval. Ik denk, staat hij niet in de database? Nee, ik weet gewoon niet hoe je luftballon spelt. Dat is duidelijk. Dat is ook grappig, want diegene die het aanvraagt, die heeft het natuurlijk ook gewoon goed getypt. Dus hoezo weet ik niet dat. Nou ja, 99 luftballons. Speciaal voor Dope Typo. Dat is als je, net als ik, niet zo goed kunt spellen, maar wel heel dope bent.

0: Ja, prachtig nummer. Speciaal voor Dope Typo en ook een beetje voor jou, Noah, want jij komt net terug uit Duitsland.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Je zei, het achtervolgt mij.
1: Een beetje.
0: We gaan alleen nog maar aan Duits met jou praten.
1: Klaar.
0: Klaar, hartstikke gezellig. Ach, maar dat doen we gelukkig voor de luisteraars lekker buiten de uitzending. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Morgenochtend ben ik er weer. En dan heb ik aan mijn zijde Roby en Helien.
1: Gezellig.
0: Zeg maar nee, dan krijg je er twee. En voor de luisteraars nu, niet getreurd. Om 10 uur is het tijd voor niets minder dan... GP at Work, de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag om 4 uur is het tijd voor achter aansluiten. En daarna meteen gelijkspel. Kortom, vandaag is een hele lekkere radiodag met allerlei leuke programma's. Blijf hangen, blijf kijken, blijf luisteren. En voor nu zeg ik, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefste voor...
1: Jezelf?
0: Ja, dat is hem.
1: Wauw.
0: Dankjewel Noah dat je hier was vanochtend. Heel graag tot een volgende keer. En dan is nu echt de doei.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je pas, parce que j'ai pas de copine. Pas de club, non merci. On préfère rester loquie dans la nuit. Kanshebber nummer

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef dit iets. Dank je papa, kies je bij de kopie.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's a move? Geef dit iets. Dank je papa's kentje bij de koe.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk, tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen, tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: 4 in de klok. Nelly Furtado hoor je en nu hoor je...
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Mijn naam is Hugo en ik ben hier tot 6 uur. En dat doe ik niet alleen, samen met Danique is hier ook.
2: Hallo.

0: verkeersing gehad?
1: Dat wil je niet weten. Nee. Nou, dat vind ik ontzettend. Dat is dan toch alleen maar mooi als je dan met het verkeerde been uit bed stapt en dan toch het goede been voor weet te zetten vandaag. Ik ben daar in ieder geval heel blij mee. Thanks. Ja. Leuk. Ja. Fijn. Ja. Hey, we zijn er tot 6, maar tot 5 uur heb ik straks even weer de powerplaten voor je. Daar gaan we eventjes bij langs. Heb je ze al gehoord?
0: Nee, dus ik heb hier echt heel veel zin in.
1: Ik ook. Ik ook.
0: En, ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik vind het ook heel spannend. Hey, en ik heb nog een leuk vraagje voor jou.
0: Ja?
1: Wat hebben een trouwen in de trein, een paardenrace en een wedstrijd huishoudelijke taken met elkaar gemeen?
0: Het is allemaal leuk.
1: Bijna. Het zit allemaal in Rondje Nederland. Dus daar gaan we zo meteen heen. Eerst even lekker dansen. Ice, ice, baby, vanilla ice. Oh.

0: Dit is echt jouw lievelingsmuziek, hè, Daantje?
1: Yay.
0: Abba.
2: Feestje in de file. Met achter aansluiten.
0: Ja, gelukkig gaan we nu echt iets lekkers voor jou doen ook.
1: Oké, vertel.
0: We gaan namelijk de lekkere track weer eventjes uitkiezen. Elke dag een plaat waar iets zoets of iets hartigs in de titel of de artiest zit. En jij bent vandaag de notaris, Daan.
1: Ja, en wat heb je voor ons allemaal meegenomen?
0: Nou, ik heb weer twee platen met iets zoets en eentje met iets hartigs. En wil je eerst zoet of wil je eerst hartig?
1: Ik hou van hartig, dus ik wil eerst zoet.
0: Oké, dat is helemaal goed. De zoete komt van Chesto. En hij ging samenwerken met Alana Springsteen. Ja, familie van. En zij maakte de track Hot Honey. Uit 2024. En twee jaar eerder was Rosalia daar. En echt, ja, ze is helemaal upcoming. Misschien heb je wel eens van haar gehoord, Rosalia.
1: Misschien als ik het zo hoor.
0: Ja, misschien als je het zo hoort. Nou, het is een vrij bekende tune. En zij heeft een hele maaltijd voorgeschoteld. Namelijk a chicken teriyaki.
3: Pati, naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en kawasaki. Quiero una cadena que marina toda la cuenta. Como Naomi en los 90.
0: Dus, wat wordt het vandaag? Zoet of hartig? Dat is
1: ja,
0: de vraag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. De stembussen zijn geopend 0634606464. Als jij wil stemmen via de app. Maar je kunt ook gewoon de chat raadplegen van Twitch. Berichtje achterlaten is ook wel heel erg leuk. En anders kan het natuurlijk ook altijd nog via de app. Of de website waar het WhatsApp-icoontje te vinden is. Nu eerst lekker dansen met de beat.

0: of toch zoete honing? Ja, daar gaat deze track niet over, maar daar zijn we wel naar op zoek in de zoete of in de hartige plaats. We spelen namelijk lekkere track en jij bepaalt wat jij wil draaien. Hey Daantje, jij bent notaris hier bij Achteraan Sluit op GoPar Radio. Vandaag heb jij de schone taak om alle stemmen bij te houden. Is dat gelukt?
1: Ja, maar dat is wel moeilijk. Het ging zo snel, jongens.
0: Ja, het gaat altijd heel erg snel. Ja, en we werden ook overladen door allemaal emojis in de chat.
1: Ja.
0: Dat is heel gezellig hier op Twitch altijd, dus doe vooral mee als je zit te luisteren en denkt, ik zoek gezelligheid. Maar je mag ook lekker passief luisteren vanuit je auto. Er zijn ook heel veel stemmen via de app binnengekomen. En wat is het uiteindelijk geworden?
1: Ja, toch echt wel met 68%. Dat is echt heel veel. Chicken teriyaki.
0: Hey, we gaan vandaag voor een hartig plaatje. Oh, dat is leuk. Van die Spaanse zangeres die helemaal door het dak gaat. Ja, hoe heet ze ook alweer? Dat mag ze zelf even aankondigen.
2: La Rosalía.
0: Precies.

0: Ik hoop dat het gesmaakt heeft.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En zometeen...
1: Power Radio.
0: Precies. En zometeen gaan we naar Gelderland. We gaan naar Brabant en we blijven in Noord-Holland. Ja, er is van alles gaande. Zoals een huwelijk in een trein of zo. Nou ja,

0: Kevin McGraw, I Don't Wanna Be, hoor je hierbij achter aansluiten. En tot 6 uur is dit jouw favoriete fileprogramma. Weet je wanneer je nooit in de file staat?
1: Nou?
0: Als je gaat fietsen. En dat is precies wat wij gaan doen.
1: Ja.
0: Ja, zullen we de tandem pakken, Danique?
1: Ja, dan hoef ik niet te trappen.
0: ga jij dan...
1: Ik ben echt zo'n persoon, ja.
0: Jij blijft... Maar dan mag je wel sturen. Mag je voorop?
1: Oh, ja, is goed.
0: Top. Nou, dan fietsen we als eerste naar even zien. Waar gaan we ook alweer heen? Oh ja, Den Bosch. Want er zijn een hoop dingen waar je... Even zien. Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. We gaan wel naar Den Bosch. Zo, ik moet even de tomtom goed zetten hoor.
1: Ja.
0: Zonsondergang op het strand, dat wilde ik zeggen. Of een idyllische boerderij ergens in Zuid-Spanje. Een prachtig kasteel in de Limburgse heuvels. Of een weide vol bloemen.
1: Mooi.
0: Ja toch, er zijn echt heel veel plekken waar je romantisch zou kunnen trouwen. Maar Jacqueline en Harm gingen voor een hele andere... Ja, vibe. Ze trouwden namelijk op perron 1A van station Den Bosch. Groot feest, familie, vrienden en daarna hup, in de trein.
2: We gaan dadelijk naar Arnhem, daar hebben we de receptie met bruidstaart. En dan gaan we door naar Centraal, daar hebben we een feestje. Dan gaan we nog naar Gouda, dat is een soort afterparty, Utrecht. En rond 6 uur komen we terug in Den Bosch.
0: Ja, ik zou willen zeggen dat ze niet sporen, maar goed. Ja. Nou ja, en hopen dat hun huwelijk niet ontspoort.
1: Nou, het eerste wat ik denk is hopen dat ze geen vertraging krijgen.
0: Nee, dat hoop ik ook. Dat zou toch lullig zijn. Dat heel dat... Ja, nee. Ja. Nee, laten we maar gewoon... wij hebben de fiets. Dat scheelt. Er zijn ook een hoop dingen waar je een sport van kunt maken.
1: Oh?
0: Ja, al wat ik nooit verwacht dat je een strijkwedstrijd zou kunnen doen. Strijken als in je kleren strijken. Ja, echt waar. Er werd in Groningen namelijk een huishoudbattle gehouden. Aardappelschillen, pakjes inpakken en dus, ja... Strijken.
1: Maar dan wie de snelste is of wie het beste? Of?
0: Absoluut, wie het snelste is. En dat ging allemaal onder leiding van Lola Lasagna, een bekende drag queen, die er overduidelijk ook van genoot om de deelnemers... Ja, hoe zou ik dit noemen? Is dat aanmoedigen?
3: Go! Strijken maar.
1: Ik ga mij hier volgend jaar voor opgeven.
0: Dat vind ik leuk. Dan kom ik je aanmoedigen.
1: Ik ben serieus.
0: Ja, dat vind ik
1: dit
0: goed.
1: Lijkt me vet leuk.
0: Lijkt me goed. Dan gaan we met Girlpower Radio gaan we daarheen.
1: Ja, dan ga ik strijken.
0: Oh, leuk. Oh, dat is hilarisch. Ja, ja. Gaan we doen. Dan gaan we nu ook nog even naar Medemblik in Galop. Want daar werd de 184ste editie van de Hartdraverij gehouden. 4 dagen feest met op maandag het hoogtepunt de paardenrace. Ja, straten vol zand gooien. Galopperende paarden eroverheen. Met karren daarachter. En mensen die daar de boel lopen. Je kan erop gokken ook. Om te heel veel geld te verdienen. Maar... Of dat nou het leukste is?
4: Dat is natuurlijk wel leuk, maar voor mezelf, kijk, ik gok niet. Ik kijk alleen maar en ik praat en drink.
0: Nou, proost. Okay. Jongen. Dat gebeurde dus in Nederland de afgelopen dagen.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Zullen wij anders de trein pakken?
1: Ja, ik vind dat toch wel chill eigenlijk.
0: En dan gaan we met Stella Lefty naar...

0: City naar Boston. Lekkere plaat was dit. Hey, zometeen gaan we het even hebben over 10 miljoen volgers op dat ene social media account. Het werd in 2004 werd het al opgericht. Ja, ik heb het natuurlijk over Hives. Maar dat was natuurlijk een hele andere tijd. En daar kwam ik achter toen ik de oud-minister van Financiën, Wouter Bos... Ja, ik weet niet of je hem nog kent, maar die maakte een paar uitspraken. Oei. Daar moeten we het zo echt even over hebben.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda, van Breda-Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen... 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden... voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging... De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Eternal Flame, de Bengals, even een beetje lekker bijkomen. Wat een prachtige stem is dat toch, hè? Jeetje Mina. Het is oud, maar niet zo... Nee, ik wou zeggen, het is niet zo oud als Hives. Maar Hives is toch echt een stuk jonger dan deze.
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: Want daar moeten we het eventjes over hebben, over Hives. Want ken jij dit geluid, Daan?
2: Nee.
0: Nee, dat is dus... Nog één keertje. Oh, dat voelt nostalgisch, hè? Och, als je een berichtje kreeg van het meisje waar je verliefd was, in mijn geval, dan ging dit door al je speakers heen. En dan wist je, ik moet nu naar de computer rennen, want ik heb een krabbel van iemand of een berichtje van iemand op mijn profiel van Hives. Ja, dan hebben we het echt over, nou, 2007, 2008, 2009, de hoogtijdagen van Hives. 10 miljoen gebruikers. Ja, fantastisch.
2: Dat is echt veel.
0: Dat is echt veel, ja. Ja, ja, het had zelfs meer gebruikers, je kan het je bijna niet voorstellen, dan Facebook in die tijd.
2: Huh?
0: Ja, serieus.
2: Maar het was dus wel tegelijk aanwezig.
0: Facebook was net ietsje later, maar ongeveer tegelijk. En Hives is dan helemaal Nederlands. En Facebook was wereldwijd natuurlijk, een Amerikaans groot bedrijf. Maar Hives komt dus terug.
2: Zijn we daar heel blij om?
0: Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Tenminste, nou, ik weet nog niet zo heel goed wat ik erover vind. Want, laat ik het zo zeggen. Ja. De charme van Hives, wat is dat nou precies? Nou, daarvoor gaan we heel even terug naar 2007. Daar was Tim de Jong. Die man was toen 62 jaar.
2: Dus ja. Niet zo jong.
0: Niet. Nee, ja. Klopt. En hij had 779 Hives-vrienden. Wow. En hij legde toen uit wat nou de charme is van Hives.
3: Geniet van de kleine mooie dingen. Dat is toch de charme van Hives, hè? Zulke contacten. Contact hebben met mensen vind ik leuk. Maar je kunt ook inderdaad iemand die online is, kun je met chatten. Ja. Of ze roepen je op, zoals nu. Plop, hier, daar hebben we er weer een.
0: Kijk, dat is toch leuk?
2: Wow.
0: Zo'n oude man, heerlijk achter de Hives. Fantastisch. En het leuke vind ik dat het zo'n andere tijd was en dat je nu dat niet meer zo goed kan voorstellen. Maar Wouter Bos en heel de politiek trouwens zat helemaal op Hives ook toen. Er was toen een race gaande tussen Mark Rutte, onze oud-premier, die toen nog geen premier was. En Wouter Bos, de minister van Financiën. En die gingen proberen zoveel mogelijk Hives-vrienden te verzamelen. Ja, dat was een hele... Ja, dat was echt niet normaal. Maar dat was dus inderdaad in die hele andere tijd. Want toen zei minister Bos destijds... Ja, iets een beetje ongemakkelijks, al zou ik dat zelf zo omschrijven. Dit was Hives voor de politiek.
4: Ik blader graag door al die krabbels heen. En als het even groot is, kijk ik...
0: Oh, wacht. Klein beetje krabbels. Krabbels zijn eigenlijk berichtjes die je achterlaat op elkaars profiel.
2: Oh.
0: Dus een soort van Twitter, maar dan op je eigen profiel.
2: Zo van hier een likje stoot op je hoofd, alleen dan digitaal.
0: Ja, precies.
2: Ja, echt?
0: Ja, serieus. En dan kon je daar iets liefs bij zetten of iets leuks. En dan kon je dan doorheen bladeren. Nou, dat deden ze bij Wouter Bos dus ook massaal.
2: Ja.
0: En dit zei hij daar toen over die krabbels.
4: Ik blader graag door al die krabbels heen. En als de verleiding groot is, kijk ik even naar de foto van mijn eigen kinderen. En dan word ik weer braaf.
5: Ja, ik ben er wel verbaasd over hoeveel ontzaglijk mooie jonge vrouwen Nederland kent.
0: Oh, dat kan toch niet. Maar, wat een andere tijd.
2: Hugo, ik heb één vraag.
0: Ja, vertel.
2: Want je bent hier zo excited over.
0: Ja.
2: En ik heb ook niet echt een beeld, want ik was toen nog heel mini. Wat stond er dan op jouw Hives-profiel?
0: Oh, wat een goede vraag. Nou, je had ten eerste glitterplaatjes. Bananen, dansende bananen in de vorm van een glitter.
2: Is daar die ene gift van?
0: Ja, zeker.
2: Nee, op, is daar die banaan
0: serieus?
2: Van?
0: Ja, zeker. Die kon je dus ook in een krabbel achterlaten op je profiel.
2: Ik wil dit ook.
0: Ja, ik wil dit ook. Ik wil ook eigenlijk mijn eigen Hives-profiel terugkijken. En ik dacht dat kon, maar ik ging zoeken en ik kwam die hele website niet op.
2: Nou, ik zag dus wel net nog voorbij komen dat ze doen dus nu zoveel aanmeldingen dat ze ook een groepje toelaten. Dus anders knalt het er waarschijnlijk in één keer uit.
0: Nou, volgens mij is het er al uitgeknald, want toen ik net naar www.hives.nl ging, toen deed hij helemaal niks.
2: Oh, en verder nog iets bijzonders op je profiel?
0: Nou, wat ik dus heel leuk vond, is je kon ook muziekjes op je profiel zetten.
2: Oh,
0: en op het moment dat je dan op iemands profiel kwam, dan begon er ineens muziek af te spelen, bijvoorbeeld. En ik was destijds heel erg verliefd op Jessica. En Jessica reed paard en woonde in een dorpje vlakbij mij. En Jessica had op haar profiel een liedje staan, wat ik natuurlijk ook op mijn profiel moest hebben.
2: Oh ja.
0: Absoluut.
2: Oh, ja.
0: En weet je welk liedje dat was?
2: Nou?
0: Deze.

0: plaat van deze week, Almost Monday. Dat was gisteren.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: We gaan de powerplaat van volgende week weer even doornemen hier bij Achter aansluiten. Daar heb ik heel veel zin in. En
2: ik ook, want ik heb ze nog niet gehoord. En dat kan echt niet.
0: Nou, je mag kiezen tussen Anderson Paak, Demi Lou of Rosé. Welke wil je als eerste horen?
2: Ik ga denk met eentje beginnen die ik nog niet ken, deze artiest. En dat is dan Demi Lou.
0: Demi Lou. Ja, dat klopt. Lou? Demi Lou is een Vlaamse zangeres. En die zit bij het Nederlandse label Top Notch. Waar ook al die rappers bij zitten.
2: Ja,
0: het is een vrij kort nummer, maar wel krachtig. Ze zingt Engels, Frans, Vlaams. Ja, het is wel...
2: Beetje Stromae-achtig?
0: Nee. Het is wel echt heel anders, maar je mag zelf oordelen.
2: Oké. Okay.
0: Het is kans op een powerplaat volgende week. Dus als hij wint, hoor je hem volgende week iedere 2 uur hier op deze zender.

0: Dat was de kanshebber nummertje 1, Life of Party, Demi Lou. En dan hebben we er natuurlijk nog twee. Wat vond je van deze, Daantje?
1: Ik vind hem wel lekker, maar ik ben ook heel benieuwd naar de andere. Maar even tussendoor, hoe je kan stemmen, kom ik lekker straks op. Want ik wil dat iedereen net als mij eerst alle drie hoort.
0: Kijk, heel goed. Wil je Rosé of wil je Anderson Paak?
1: Rosé, denk ik wel, van Blackpink.
0: Hartstikke leuk. Ja, absoluut. Ik wou al zeggen, dit is een K-pop toppertje vanuit jou. Jij kent haar natuurlijk al wel.
1: Tuurlijk.
0: Ik heb haar gisteren leren kennen en ze knalt door je speakers. Dat is werkelijk waar fenomenaal, als je het mij vraagt. Ze heeft een plaatje gemaakt, nieuw trick. En hij is toch zo warm. Hij is net nieuw. En kanshebber dus. En als je hem wil stemmen, dan doe je dat.
1: Via de Culpa Radio website. En morgen kan het ook via onze stories.
0: Via de stories.
1: Oh my god.
0: En ook natuurlijk via de app. Als je die nog niet hebt, download die. Dit is Rosé.

0: Nummertje 2, Rosé, nieuw track. En het is verre van K-pop, maar toch komt ze echt van een K-pop band.
1: Ja.
0: Vind je het lekker, Daantje?
1: Nou, voor K-pop, dit valt nog wel een beetje in een K-pop hoek, hoor.
0: Nou, hoezo? Dit is toch allemaal harde gitaren,
1: ja,
0: weet ik veel wat.
1: Dat is nieuw. Dat is de nieuwe generatie.
0: Oh, ik voel me oud als je dat zegt. Dankjewel. Jongen. Nou goed, van de mijn generaties, en er zijn Paak onder andere. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee? Oh, dat is een fantastische artiest. Hij heeft heel veel goede liedjes gemaakt. Maar hij is ook van de Recycle Club. Want hij pakte het nummertje Lovely Day van Bill Weathers.
1: Lovely Day. Lovely
0: precies.
1: Day, toch?
0: Ja, precies. En samen met Cordé, dat rijmt misschien op Lovely Day, maakte hij A Good Day. Een soort zijn versie van. En ook die is kans hebben als nummertje 3 deze week. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ik ook.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Langs de files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht een half uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Danique.
1: Ja, waarschijnlijk. Ik hoop het. Fingers crossed.
0: Anouk hoorde je. En volgend jaar staat ze dus in de Ziggo Dome. Ze is wel wat ouder geworden, want ze gaat nu een middagshow doen. Dat is nou toch voor 's middags. Ja, nou ja, goed. Met het Metropool Orkest. Ook heel erg leuk.
1: Ja, vet man.
0: Ja, wel vet hè. Ja. Hey, wanneer kun je kaarten kopen?
1: Vrijdag pre-show en volgens mij in de middag de normale kaartverkoop.
0: Super.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En jij hebt een praatplaatje meegenomen.
1: Ja.
0: Kun je een tipje van de sluier geven wat je hebt meegenomen?
1: Ja, ik was zonder mijn stem kwijt doordat ik iets van mijn bucketlist heb afgeschreven.
0: Oh, dan mag je wel iets heel bijzonders gedaan hebben.

0: Yes.
1: Hoorde je van Lady Gaga op het leukste videoprogramma van Nederland.
0: Feestje in de file. Met achteraansluiten.
1: Ja, en als je achteraansluit, dan is het maar leuk als we gewoon goede muziek draaien. Want ja, dan helpen wij jou door die file heen.
0: Ja.
1: Ja. Eens. Hey, Daantje, het is tijd voor jou om even een plaatje uit te lichten. Omdat jij iets hebt meegemaakt of wat dan ook. Een praatplaatje van jou.
0: Ja, en ik kan goed praten.
1: Jij kan heel goed praten, ja. Maar je was wel je stem kwijt. Hoe zit dat nou precies?
0: Ik heb zaterdag iets van mijn bucketlist kunnen afstrepen. En ik denk dat dit misschien wel het makkelijkste is van wat je op een bucketlist hebt staan. Wat je kan afstrepen. Dat vind ik wel grappig.
1: Oké.
0: Ik ben namelijk gaan karaoke zingen. Maar ik
1: karaoke zingen?
0: Niemand wilde met me mee. En dan bedoel ik niet gezellig in mijn huiskamer. Nee, gewoon echt in een bar. Waar je hebt dan kamers. Maar boven kan je ook met random mensen gewoon karaoke. Dat was een soort van mijn droom.
1: En vond je het leuk?
0: Ik vond het fantastisch.
1: Oh, echt?
0: Ik heb echt gelachen.
1: Wat heb je gezongen dan?
0: Ja, heel veel. En daarom ga ik nu ook één nummer draaien die ik echt mee heb gegild. Waardoor ik mijn stemmen zondag best wel goed kwijt was.
1: En dus we gaan een plaatje draaien van iemand die je hebt meegezongen. Van welke artiest is het?
0: Ja, het is van Lil Yachty samen met Diana Gornen.
1: Zullen we dat dan ook zo houden? Dat jij niet zeg maar gaat mee?
0: Misschien.
1: Oké. Nou, vooruit. En hoe heet de plaat?
0: Ja, Drive Me Crazy. Het is zo goed. Zo goed.
1: En dit heb jij meegezongen?
0: Ja, je hoort straks waarom.
1: Oké. Moet je uithalen of zo? Of?
0: Nee, dat niet. Het is best wel een chill nummer.
1: Oké. En waar heb je karaoke gedaan?
0: In Roffa, Rotterdam.
1: Oh, leuk. Zullen we dat ook een keer doen?
0: Ja.
1: Is goed.

0: Heb jij dit meegezongen?
1: Ja, maar ik vind het zo'n lekker nummer. En het is niet heel hoog, niet heel laag. Gewoon lekker, ja.
0: Lekker, hoe zou je het noemen? Lekker...
1: chill.
2: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
0: Net als ons tv-programma, radioprogramma. Tot 6 uur Achter Aansluiten met Danique en Hugo. Dat ben ik en Danique ben jij.
1: Ja.
0: En we gaan weer even een dierengeluidje doen.
1: Ja, kom maar. Kom dan.
0: Ja. Want ik ben nu al sinds het begin van september. Als je via Twitch meekijkt, kun je het bord zien. Ik ben al vanaf begin september bezig met dierengeluiden laten horen. En degene die met mij de show doet. Vandaag ben jij dat, Danique. En het is nog nooit goed geraden. Dus ik wilde eigenlijk de score bij gaan houden van hoeveel keer het goed is. Maar ik hou nu de score bij met hoe vaak het fout is. Om gewoon eens even te kijken. Ja, misschien maak ik het gewoon echt te moeilijk. Dat kan.
1: Nou, ik had het 1 keer half goed.
0: Nou ja, je
1: ik denk dat ik het dichtstbij zat van iedereen hier.
0: Oké, die moet ik je geven. Ja, jij zat wel het allerdichtste bij. Maar op dit moment heeft iedereen minimaal 2 pogingen gedaan. Robine heeft er al 4 achter de rug. Ja, en niemand heeft het tot nu toe goed. Dus we gaan eens even kijken of we daar verandering in kunnen.
1: En mocht je nou benieuwd zijn naar het bord, hou ze in zijn gaten. Want straks zien we ook wel lekker voorbij komen op onze story.
0: Hey.
1: Dan zie je ook waar we over het hebben. Dat is wel leuk.
0: Hartstikke leuk. Het dierengeluid waar we vandaag naartoe gaan werken is deze. Jij mag raden, welk dier is dit? Sorry. Dat was
1: een mens.
0: Dat was Peter. Dat was inderdaad minister Bos. Ik bedoelde deze. Spannend. Wil je het nog een keertje horen?
1: Ja. Oké.
0: Wat denk je dat het is?
1: Hoe specifiek moet ik zijn?
0: Heel specifiek. Ik ga je 1 dingetje zeggen. Het is geen vogel. En je mag er 1 liedje over nadenken. Die van Pink. Dear Mr.

0: Ja, dit, je hoorde net Pink en nu hoor je het dierengeluid waar wij naar op zoek zijn. Daantje, wat denk jij dat het is?
1: Ja.
0: Ik ben enorm benieuwd of je het goed gaat hebben vandaag, want nog niemand heeft het goed gehad.
1: Ik heb twee opties.
0: Ja, je moet er dan toch echt eentje kiezen.
1: Ik denk dat het een krekel is. Prank!
0: Ah, oké.
1: Dan is het een, heet dat salamander, zo'n klein diertje met zo'n gekke tong? Ik weet niet of dat salamander heet of een hagedis, een van de twee.
0: Oké, salamander of hagedis, als het een van de twee is, dan zou ik hem goed rekenen, maar helaas.
1: Ja, rot op.
0: Je mag dan voor mij nog een keertje proberen.
1: Geen vogel, zei je?
0: Nee, het is geen vogel.
1: Ja, dan is het een kikker.
0: Helaas. Het is een beestje wat steeds meer de opmars vindt hier in Nederland ook. En in Duitsland en in België. Er wordt volop gejaagd, want het heeft geen natuurlijke vijand. Het is overgenomen uit Amerika. En dit geluid... Ik ga het anders even laten horen aan je. Ik ga je een hint geven, in muzikale vorm een hint geven. Dat denk ik dat dat wel een goede is. Even zien.
1: Ja,
0: ik heb natuurlijk... Kijk, als ik nou eens dit laat horen, weet je het dan? Raccoon, oftewel een wasbeer.
1: Wauw.
0: Het was een wasbeer.
1: Wauw.

0: Raccoon hoorde je hier, omdat het dierengeluid wat je hebt geraden een wasbeer was. Ja, helaas Daantje. Hey, en we krijgen een appje binnen van Ime en Iris. Die staan in de file. Ja, daar heb ik natuurlijk heel veel mee te doen. Maar daarom zijn wij er. En voor iedereen die twijfelt of hij in de file staat, hebben we altijd deze vraag.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in

0: over escapisme en alles vergeten op de dansvloer. Omdat het soms gewoon even lekker is om alles los te gooien. En maar hoorde je, This Is Your Night.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey Daantje, heb jij ooit mee willen doen aan een televisieprogramma?
2: Ja.
0: Echt serieus? Ja. Heb je dat ook gedaan?
2: Nee.
0: Oh, waarom niet?
2: Nog niet wordt uitgenodigd.
0: Oh. Maar en oké. Dus als je ze je nu zouden mailen, dan zou je wel weer aan...
2: Ja, doodhard.
0: Oké, maar dan wil ik je even voor één dingetje waarschuwen. Okay. Mocht je gevraagd worden voor het televisieprogramma Nina's Zomer... dan moet je absoluut niet reageren.
2: En waarom niet?
0: Omdat Zep de kinderprogramma dinges... die waarschuwt dat er op dit moment... naar heel veel kinderen en jongvolwassenen e-mails worden gestuurd... met, hey, je kan meedoen voor een auditie... voor het nieuwe programma jeugdserie Nina's Zomer... Maar je kan het doen. We hebben het alleen wel over seks en seksuele handelingen. En je moet een auditietape sturen. Ja, dit is toch niet normaal?
2: Dit is fake, toch? Neem ik aan.
0: Dit is serieus okay, fake. Ja. Ja, dit is dus absoluut niet waar. Dit is dus allemaal phishing, zooi. Mensen trappen erin en zijn toen vervolgens naar de NPO gestapt. En hebben gezegd, hey, dit kan niet zomaar. Wat doe je nou weer? Dus toen dacht ik... Weet je, ik vind jou ook wel iemand die misschien het heel leuk vindt om aan een televisieprogramma mee te doen.

0: Maar mocht je dit in je mailadres krijgen, klik er niet op.
1: Oké. Okay.
0: Goed, hebben we dat ook weer de wereld uit geholpen.
1: Yay.
0: Verder hoop ik wel dat jij een keer mee gaat doen een televisieprogramma, Daan.
1: Ik ook.
0: Wat voor programma zou je mee willen
1: doen? Big Brother.
0: Big Brother?
1: Ja, echt waar?
0: Alles wat je doet, de hele dag gefilmd?
1: Ja, fantastisch. Dat lijkt mij echt fantastisch.
0: Als jij meedoet, Daan, dan zou ik sowieso kijken. Dat lijkt me hilarisch. Ja. Misschien kan ik je wel opgeven.
1: Graag.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. Nou, we gaan het proberen.

0: Take You Dancing.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey, we hadden het net over die tv-programma's waar je wel eventueel mee zou willen doen. En ja. Ik ben even gaan kijken. Zou je niet mee willen doen aan Married at the First Sight of zo?
2: Nee. Wow, noem je me nu eenzaam?
0: Nee. Of ik hoor het laatste programma dat...
2: Trouw in één week.
0: Bijvoorbeeld. Of Wil je met me bouwen? Dat is een nieuw tv-programma.
2: Dit heb ik van een week voorbij zien komen en hier viel mijn mond dus van open. Want iets wat een ultieme relatietest is denk ik wel een kast in elkaar zetten of samen verbouwen, toch?
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Moet je nagaan, een heel huis.
2: Ja.
0: Ik zou jou daar wel aan mee willen zien doen, Daan.
2: Nee.
0: Ik bedoel, Big Brother bestaat niet meer, kwamen we net achter. Daar wilde je eigenlijk aan meedoen. Ja, dat doet echt pijn in je hart. Ik zie het ook. Maar heel eerlijk, mij wil je met me bouwen?
2: Nee, dan mag je nooit in een dating-trouwprogramma zien, hoor. Sorry.
0: Zo grappig. Ik denk echt dat die kijkcijfers omhoog gaan, hoor, als jij daar
2: gaat. Ja, ik denk de haat die je krijgt misschien ook.
0: Oh, arme jij. Maar ja. Wil je met me bouwen, leek me nou echt wel een programma voor jou.
2: Nee.
0: Twee linkerhanden heb je?
2: Nee, juist niet.
0: Oh, jij kan best wel goed bouwen.
2: Het klinkt egoïstisch om te zeggen, maar...
0: Nee, helemaal niet. Je mag best wel van jezelf zeggen dat je het goed kan.
2: Ik kan best wel met een hamer en een zaag en een boormachine. Kan ik wel eens heel veel,
0: Nou, ik zie serieus wel een plek voor jou. Ga een IKEA-kastje in elkaar zetten op tv.
2: Dat is veel te makkelijk.
0: Veel te makkelijk? Je hebt gewoon gelijk een spouwmuur in elkaar.
2: Laat mij een huis bouwen.
0: Oké, ja, deal is goed. Ik ga jou opgeven, denk ik, toch echt voor Wil je met me bouwen. Lijkt me heel leuk. Misschien kom je wel de liefde van je leven tegemoet.
2: Nee.
0: Jawel, is leuk.

0: rechtstreeks uit goede tijden, slechte tijden. Linda, Roos en Jessica, bekend geworden van tv. En misschien, Daan, word jij ook wel bekend van tv. Want de chat ontploft hier. Olsren, die appt ons van dat er een heel mooi nieuw programma eventueel voor jou is, Daantje.
1: Ik ben hier stil van.
0: Ja, ik ook. Maar het is een compliment.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En over complimenten gesproken. We gaan weer eventjes complimenten bezorgen. De gratis bezorgdienst van al uw positiviteit hier in de ether. Het is zo 5:50. Dus tijd om even weer te vragen aan wie Nederland een complimentje wil geven. Ik ging de straat op. En nou, ik vond weer wat positiviteit.
3: Complimenten voor Victor, omdat hij altijd zo goed naar mij luistert.
4: Complimenten aan de persoon die dat gebouw heeft gedesigned. Want ik ga er altijd naartoe en ik vind het fantastisch om daar naartoe te gaan.
5: Goeie vriend van ons, Dico. Ja, hij is er altijd voor ons.
6: Ik geef een compliment aan een vriendin van mij. Die wordt morgen geopereerd. En dat is een superleuke vrouw.
7: Voor familie denk ik wel. Zorgzaam en het altijd welkom. Het onvoorwaardelijke, wat niet vanzelfsprekend is voor iedereen, denk ik.
8: Ik ben zo blij met Groningen, zo'n mooie stad. En mooie stadjes in de provincie. En ook in Friesland. En gisteren was ik in Meppel en Meppel vind ik de mooiste.
9: Nou, iedereen is mooi op zijn eigen manier, toch? Iedereen verdient complimenten. Iedereen is mooi.
0: Kijk, en jij ook, Daan. Dankjewel.

0: De soundtrack van de file.
1: Ja, en bij ons in aangeschoten, geschoten.
2: Nee, ja, ik ben ook al aangeschoten.
1: Jij bent ook al aangeschoten.
2: Dus heb jij goed gezegd.
1: Dat dacht ik al. Ik wilde zeggen aangeschoven natuurlijk. Hey Debbie, wat leuk dat je er bent.
2: Hi Hugo.
1: Jij neemt het zo meteen van mij over, hè, hier na zessen.
2: Ja, dat klopt. Dinsdagavond 6:00, tijd voor gelijkspel. En ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Wat ga je doen?
2: We gaan het hebben over een bijzondere sport. Nou, ik heb er deze week weer een gevonden, jongens. Oh, ik heb er heel veel zin in.
1: Kun je tipje van de sluier geven?
2: Ja, we hebben het een paar weken geleden gehad over de sneeuwraces. Waar Sneller Swift de winnaar was van 2026. Ja, daar raak ik niet over uitgepraat. Daar gaan we nog heel even op terugblikken. Maar ik heb een nieuwe variant hiervan gevonden.
1: Oh?
2: Ja, echt fantastisch.
1: Dat is leuk. En je zit hier samen met Monique? Gaan jullie,
2: Ik zit samen met Monique. Monique is gelukkig weer terug. Dus gewoon weer de vaste host vanavond.
1: Oh, wat gezellig.
2: Ja, we hebben heel veel sportnieuws en heel veel lekkere muziek natuurlijk.
1: Nou, dat is fijn. Ik ben blij dat je er bent.
2: Ik ook.
1: En dan Daantje, dankjewel. Wij gaan de studio afsluiten.
2: Ja.
1: En dan geef ik knoppen aan Deb.
2: Lekker.
1: Oh. Hey, maar zullen we eerst nog eventjes op deze dansen? Dit is zo'n lekker... Oh!

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.

0: Ja, het is dinsdagavond 6 uur en dat betekent dat je luistert naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Met heel veel sportfeiten, sportnieuws, wat meer aandacht voor onze sportvrouwen en natuurlijk ook gewoon heel veel lekkere muziek. Mijn naam is Deborah, maar ik ben hier gelukkig niet alleen en mensen die meekijken op de Twitch, die hebben het al gezien. Onze Monique is er weer. Hi Monique.
1: Hi. Helemaal in de klem nog?
0: Ja, zit je nog in de klem?
1: Ik zit nog in de klem. Ik had een leuke fotoshoot vandaag.
0: Ja, je zit helemaal mooi in de krullen, dus ik ga de camera ook gewoon op jou laten staan, want dan hoeven ze niet te zien hoe het met mijn haar is.
1: Ja, jouw haar zit ook schitterend.
0: Fantastisch is het, fantastisch. Hey, we gaan beginnen met hoe was je weekend? Het sportverslag van de afgelopen week en er is nogal wat gebeurd weer, hè Mo?
1: Oh, verschrikkelijk veel.
0: Ja, verschrikkelijk veel. Pascal en ik hebben vorige week geprobeerd wat uitslagen te voorspellen. Het is niet helemaal goed gegaan.
1: Nee?
0: Nee, toch niet. Oh. Toch niet. PSV FC Twente hebben gespeeld dit weekend. Ja. 0-4.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja. PSV wel eventjes
0: op zijn donder gehad, om het zo maar te zeggen. Ik had 2-4 voorspeld en Pascal 1-2. Dus wij dachten allebei dat het toch iets dichter bij elkaar zou liggen dan dat het uiteindelijk is gebeurd.
1: Ja, maar wel Twente winst. Dus dat klopt weer wel.
0: Ja, dat hadden we dan wel weer goed. Dus ja. Dat heb je positief bekeken, man.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Ben ze positief, joh.
0: Ajax AZ speelde ook tegen elkaar. Ik had gezegd 2-3. Voor AZ en Pascal 1-3 voor AZ.
1: Is dat puur omdat het een andere reden hebt dat jullie dachten dat Ajax niet gingen winnen?
0: Ja, ik denk eigenlijk nooit dat Ajax gaat winnen. Maar dat is natuurlijk niet gebaseerd op het echte spel. Meer op mijn gevoel.
1: Ja.
0: Want ze hebben wel gewonnen uiteraard met 5-1 zelfs.
1: Ja.
0: En Amber is naar AZ.
1: Toe. Ja.
0: Ja, ik zag Amber Vespaget is naar AZ. Nou, het rijmt ook nog. Ja. Fantastisch.
1: Binnenkort zal ze vast wel weer eens een keertje bij ons in de studio komen. Want dat doet ze wel.
0: Ja, dat doet ze wel. Dat is wel leuk.
1: Ik ben benieuwd of het verschil is tussen Feyenoord en dan AZ, hoe ze dat nu doet dan daar.
0: Ja. Ja, daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd naar. Dus die gaan we zeker ook uitnodigen binnenkort. FC Utrecht tegen Feyenoord. Ik dacht 1-2. Pascal was ook voorzichtig met 0-1. Ja, is gewoon 3-0 geworden voor Feyenoord. Nou ja, 0-3 dus eigenlijk.
1: Had ik eigenlijk wel een beetje verwacht dat ze eroverheen zouden gaan.
0: Ja, ja.
1: Utrecht, ik weet niet. Ja, Utrecht heb je natuurlijk flink moeten inkrimpen.
0: Ja, absoluut. Heel veel spelers kwijtgeraakt. En dus dat is wel een dingetje.
1: Ja, en hun spits kwijt natuurlijk.
0: Ja, dus maar goed, Feyenoord had ook niet een fantastische start. Dus ik denk dat we daarom allebei een beetje voorzichtig waren daarmee.
1: Ja, ik kan me wel iets van voorstellen.
0: Ja, PEC Zwolle tegen de Graafschap. Ja, och. Spannende wedstrijd schijnbaar. 2-3 geworden voor de Graafschap.
1: Ja.
0: Ik had 1-2 en Pascal 2-0. Dus die dacht eigenlijk dat PEC Zwolle zou winnen.
1: Eigenlijk op papier had ik ook verwacht dat PEC zou gaan winnen. Maar de Graafschap speelde goed.
0: De Graafschap gaat best lekker. En daardoor dacht ik, nou weet je wat. Ik denk dat zij gaan winnen. En dat had ik op zich goed.
1: Dat had je goed.
0: ADO Den Haag tegen SC Heerenveen. Uiteraard waren Pascal en ik veel te enthousiast. Ik dacht 2-1. Pascal dacht 3-0 voor ADO. Het werd uiteindelijk 2-2. Jij hebt die wedstrijd gezien, Monique. Hoe was het?
1: Ik denk als ADO de eerste minuut wel had gescoord.
0: Ze hadden een goede kans in de eerste minuut. Hè?
1: Ja, dan was het denk ik gewoon 5-0 geworden.
0: Was een hele andere wedstrijd geworden. Ja, maar helaas.
1: Gelukkig ze kwamen 1-0 achter. En eigenlijk nog geen anderhalf minuut later maakten ze gelukkig tegelijk maken weer.
0: Kijk.
1: En voor de rest, het was 20 minuten goed. En daarna wat minder steeds.
0: Ja.
1: Dus maar vergeet niet, hè, de Heerenveen had gewonnen van Ajax. Dus...
0: Ja, precies. Heerenveen zeker niet de minste. En ADO heeft toch weer een puntje gepakt. Dus daar zijn we op zich hartstikke blij mee.
1: Ja, we mogen het niet meer over vorig jaar hebben. Maar ik ga toch zeggen, we hebben al meer punten dan vorig jaar voor de winststop.
0: Kijk, dat bedoel ik maar. Dat is ook lekker positief bekeken natuurlijk. Ja. Futsal Haaglanden heeft maar liefst 5 spelers geleverd voor het Nederlandse zaalvoetbalteam.
1: Ja.
0: Lisa Franke, Priscilla Mesker, Alisa Dijkstra, Priscilla de Vos en Jasmina Hatzimuziek. En Zoila Barendsen maakte ook nog kans op selectie, maar die is op dit moment helaas geblesseerd. Maandag hadden ze een oefenwedstrijd tegen België. Die hebben ze gewonnen met 5-0.
1: Ja.
0: Lekker begin.
1: Het is zeker een heel goed begin geweest. Helaas geen beelden kunnen zien. Ik zag een foto alleen voorbij komen.
0: Ja.
1: Er waren trouwens 7 meiden van Futsal Haaglanden geselecteerd, hè jongens?
0: Ja, voor Team NL.
1: Ja, voor Team NL. Dus ze hebben gewoon een heel goed seizoen gedraaid vorig jaar.
0: En, absoluut.
1: Ja, helaas afgelopen vrijdag wel verloren.
0: Ja, dat is wel heel erg jammer. Maar goed, kan niet alles hebben natuurlijk.
1: Nee. Meneer, was hebben ze de tweede wedstrijd trouwens? Want ze spelen nog een wedstrijd, toch?
0: Ja, volgens mij nu.
1: Oké.
0: As we speak.
1: As we speak, nou.
0: Ja, dinsdagavond om 5 uur. Okay. Zijn ze begonnen. Dus
1: ik ga misschien gelijk kunnen even kijken of ik een uitslagje kan vinden ervan.
0: Misschien kunnen we, als de wedstrijd afgelopen is, jullie nog het eindresultaat meegeven. Maar ik denk dat ze nu nog bezig zijn.
1: Ik denk het wel.
0: Maar dat is dus de tweede oefenwedstrijd tegen België. Die is op dit moment gaande. En wat gebeurt er dan nog meer? Nou, vanaf vanavond is er Champions League. Het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. 18 teams voor de tweede keer in deze nieuwe opzet. Met dit jaar geen clubs uit de Eredivisie, maar wel 29 Nederlandse spelers. En een Nederlandse trainer bij buitenlandse clubs. En ja, daar moet je Disney Plus voor hebben tegenwoordig om de Champions League vrouwen te kunnen volgen.
1: We hebben het er net over, hè? Het is eigenlijk belachelijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Gelukkig doet de NOS via de livestream in ieder geval 1 wedstrijd per speelronde. Ja. Dat is dan wel ook een beetje apart, want er zijn natuurlijk veel meer wedstrijden per speelronde. Ik denk, doe het dan helemaal. Maar goed,
1: of doe het
0: dat
1: niet.
0: Ben ik. Hè? Ja.
1: Doe het goed of je doet het niet goed.
0: Ja, ze kiezen er gewoon eentje uit. Dus morgen vanaf 9 uur kunnen we genieten van FC Barcelona tegen Paris FC. En dan bij de tijdrit voor belofte, die bestaat schijnbaar ook, dit wist ik niet, WK tijdrijden voor belofte, heeft Nienke Vinken, 22 jaar oud, de zilveren medaille gewonnen. En bij de mannen heeft Ryan Gol de gouden medaille veroverd.
1: Oh!
0: Dus 21-jarige Nederlander was 7 seconden sneller dan de Italiaan Nicolas Milesi. Dus dat heeft hij heel erg goed gedaan.
1: Ja.
0: En dan iets waar wij heel erg trots op zijn, hè Mo? Mout van der Toorn.
1: Ja, Moutje.
0: Mout. Powered by Girl Power Radio heeft de kwartfinales bereikt op het EK boksen in het Bulgaarse Sofia. Van der Toorn was in de categorie tot 60 kilo met 5-0 te sterk voor de Spaanse Laura Galano Lopez. En ze komt woensdag in de kwartfinale tegenover de Kosovaarse Donjeta Sadiku te staan. En er zijn nog geen Olympische tickets te verdienen op dit EK. Maar het dient wel als een goede graadmeter voor de WK en het OKT van volgend jaar, waar wel startbewijzen voor Los Angeles te verdienen zijn. Dus
1: ja, nou ja, een EK-titel is ook lekker.
0: Zo, ik toch? Dacht het wel. En onze Mout is fantastisch bezig natuurlijk eigenlijk al dit hele seizoen. Klopt. Heeft natuurlijk al een hoop gedaan. En als je daar meer over wil weten, dan moet je zeker begin oktober luisteren naar Gelijkspel Vertel, want dan komt Mout in de studio om ons alles daarover te vertellen. En dan, de races in de Formule 1 worden volgend jaar iets korter. Dat heeft de FIA aangekondigd. Ja, dit is mooi. Dus eerst waren ze aangedreven door een verbrandingsmotor en een elektromotor. En dan een beetje 50-50. Daar is natuurlijk heel veel commentaar op geweest. Er is een lelijk ongeluk geweest. Want op het moment dat die elektromotor dan even moet laden, verlies je al je snelheid. En toen klapte er iemand achterop. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dat heeft tot veel discussie geleid. Veel kritiek, onder andere van Max Verstappen. En om te voorkomen dat teams kostbare veranderingen aan de auto moeten doen, vanwege die grotere benzinetank die ze dan eigenlijk weer nodig hebben, omdat ze het nu weer gaan aanpassen.
1: Ja.
0: Dus ze hebben weer meer brandstof nodig. Gaan ze de race korter maken. Om dus te zorgen dat niet iedereen zijn auto weer moet verbouwen voor een grotere benzinetank. De totale afstand van de race wordt volgend jaar ingekort van 305 kilometer naar 290 kilometer. En jullie horen Mo zuchten. En ik denk heel veel mensen zoiets hebben van, jongens, kies nou eens iets.
1: Nou,
0: waar gaat dit nou over?
1: Ik vind het ook een Mickey Mouse competitie dit jaar.
0: Ja, een beetje.
1: Het is Mario Kart voor volwassenen.
0: Voor gevorderden.
1: Ja, nou, ik heb toevallig, toen ik natuurlijk eventjes aanwezig was, de kartwedstrijd van Max Verstappen gezien.
0: Ja, hij heeft gekart tegen 100 andere mensen, hè, geloof ik.
1: Ja, eerst, voordat de eerste ronde voorbij was, had hij er al 62 ingehaald.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ik denk dat hij dat kan vergelijken met zijn Formule 1 seizoen dit jaar. Want ja, het is gewoon dramatisch. Hou gewoon zoals het was. Ik begrijp dat het milieuvriendelijker moet worden.
0: Ja.
1: Dat kan echt op andere manieren. Doe gewoon inderdaad die race iets beter plannen, zodat je minder hoeft heen en weer hoeft te vliegen.
0: Ja, dat scheelt natuurlijk ook al heel veel voor het milieu. Absoluut.
1: Ja, en maar breng gewoon die oude motoren weer terug, jongens. Dat geluid alleen al.
0: Ja,
1: ach, heerlijk.
0: Dat was echt gaaf, hè?
1: Ja,
0: ik kan me herinneren dat het een tijdje ook in de straten van Rotterdam te horen was, dat geluid.
1: Ja.
0: Red Bull heeft daar een paar jaar van die Formule 1 races in de stad. Nou ja, niet echt een race hoor, maar wel dat je ze even voorbij kon zien en vooral horen komen.
1: Ja,
0: ja, heel erg indrukwekkend.
1: Ja.
0: En dan tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats, de Nederlandse rugbyvrouwen zijn op het WXV Global Series Challenger. Nou, dit is even een beetje een ingewikkelde wedstrijd. Die bestaat eigenlijk uit twee delen. En de zes landen die eigenlijk niet in de top 12 staan, die komen in deze Challenger terecht.
1: Okay.
0: En Nederland is een van die landen. Ze hebben dus zes teams in twee pools van drie. Twee groepen van drie. En ja, ze spelen dus allemaal een keer tegen elkaar. 13 september heeft Nederland tegen Samoa gespeeld. Dat werd 70-0. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in het Girl Power Sportnieuws in de ochtendshow. 19 september, die had ik vandaag even moeten bespreken. Nederland tegen Brazilië hebben ze ook gewonnen met 15-17. En de derde wedstrijd staat gepland op 26 september. En de tegenstander is Fiji. Oeh. Best wel een flink rugbyland.
1: Ja, hè? Dat dus, verwacht niemand, hè?
0: Nee, dus ik ben... Nou, Samoa is ook wel echt pittig land, hoor. En dat ze daar 70-0 van hebben gewonnen is echt wel een prestatie. Ja. Dit is Rugby Union, trouwens. Dit is met 15 mensen, niet met... het is geen Rugby Sevens. Okay. Maar het is hartstikke gaaf om te zien. En je kan er gewoon naar kijken via Rugby Pass TV.
1: Kijk, dus. Nou, ik heb nog wel een leuk verhaal hierover. Maar misschien moeten we dat lekker zo meteen eventjes laten weten na...
0: Ja, gaan we eerst even lekker een muziekje draaien.
1: Doe dat.
0: En dan komen we dadelijk bij je terug met natuurlijk nog veel meer...

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zijn nog steeds hier met Deborah en Monique.
1: Hi.
0: En we gaan het hebben over de komende donderdag. Want donderdag hebben wij Gelijkspel Vertel.
1: Ja.
0: De meeste mensen weten dit inmiddels wel. Maar sinds dit seizoen doen we 2 afleveringen in de week. 1 aflevering op dinsdagavond, daar luister je nu naar. En op donderdag hebben we tussen 6 en 7 Gelijkspel Vertel. Waarbij we met een gast een uur lang in gesprek gaan over wat ze allemaal aan het doen zijn en hoe dat gaat in de sport en hoe het gaat met de vrouwen in die sport ook vooral. Nou, deze week is bij ons de gast Tessa de Kom. Zij is een van de sporters die ondersteund wordt door Girl Power Radio. En zij is een kickbokser. En zeker niet de minste kickbokser. Zij is de huidige Enfusion en huidige Rise Women Champion in de gewichtsklasse tot 52 kilo. En in februari 2026 werd zij tot de nummer 6 van de wereld bestempeld door Combat Press. Die hebben een soort berekening gemaakt van al die verschillende organisaties die er zijn in het kickboksen. En dan met gewicht en weet ik het wat. Maar zij staat dus in de hele wereld over al die organisaties op nummer 6. Zij is vaker te gast geweest in Gelijkspel, maar heeft de komende tijd wat interessante wedstrijden in de planning. En daarom willen we natuurlijk heel graag met haar praten. En een van de vragen die ik haar wil stellen is, hoe zorg je er nou voor dat je voor de wedstrijd het juiste gewicht hebt?
1: Ja, 52 kilo, jongens.
0: Is echt heel weinig, hè?
1: Hij is ook niet zo heel groot.
0: Nee, ze is 1,63.
1: Ja, ze is ietsje langer dan mij. Ik weeg geen 52 kilo.
0: Nee,
1: ik zou het ook niet willen wegen.
0: Nee.
1: Maar de laatste keer dat ik haar zag, was ze zo gigantisch afgetraind.
0: Ja, zij is echt zo sterk ook. Hè? Echt ongelooflijk.
1: Maar ze is zo lief.
0: Ja, het is een hele lieve. Ja, je zou bijna niet denken dat ze zo ontzettende vechter is in de ring. Als je er ziet zo, hè?
1: Nee, voor de mensen die het nog een beetje misschien weten. Een tijdje vorig jaar bij het belangrijkste sportweekend wat we hadden hier.
0: Ja.
1: Met ADO, futsal en Maud. En ook met Tessa. Hè, zijn wij naar Duitsland gegaan om de wedstrijd te kijken.
0: Ja.
1: En dat meisje lag gewoon op een gegeven moment op de grond. Het was wel heel snel ook.
0: De tegenstander.
1: De tegenstandster. En gewoon bijna huilend.
0: Ja.
1: Gewoon. En zij stond gewoon nog zo te kijken van, ga je nou liggen?
0: We zijn net begonnen.
1: Ik ben nog niet eens warm, weet je al. In de tweede ronde ging ze oud.
0: Ja, bijzonder vechter dit. En ik ben heel benieuwd wat er voor de komende tijd allemaal in de planning staat.
1: Oh ja, ik ben ook zo benieuwd.
0: Want ze doet niet alleen kickboksen, ze doet ook Muay Thai. Thai boksen. Dat is dan weer net weer anders, hè?
1: Ja. Ja, ze gaat ook regelmatig naar
0: Thailand
1: toe. Voor echt een paar maanden. Om daar extra lessen en te trainen. Hè?
0: Ja, en dat is wel pittig daar, hoor. Volgens mij, die trainingen. Dat,
1: ik weet nog 1 wedstrijd die ze daar deed. Deze tegen een jongen. Die sloeg ze toen knock-out. Binnen 15 seconden.
0: Ja, zo kan het ook weet gewoon gaan, hè? Met onze Tessa.
1: Kijk maar gewoon bij Tessa op haar socials. En dat filmpje staat er nog op. Het is bizar.
0: Heel gaaf om te zien wel. Hè? Wat een power. Vrouw.
1: Ja,
0: en aanstaande donderdag is ze dus bij ons in de studio. En had jij ook nog een vraag voor de Mo?
1: Ja, eigenlijk wil ik wel eens weten of die meiden vals spelen. Want je hebt natuurlijk zoveel verschillende slagen die je kan doen. Hè?
0: Ja.
1: En er zitten natuurlijk verschillende spelregels in.
0: Ja.
1: En ik ben er wel eens benieuwd of die meiden dan een stoot doet, wat eigenlijk niet is toegestaan.
0: Ja, precies. En wat er dan ook gebeurt als ze dat doen.
1: Ja.
0: Of dat opvalt en of er dan een sanctie komt.
1: Ja.
0: En goede vraag. Spelen de meiden ook wel eens vals? Nou, vast wel.
1: Ja. Nou ja, ik kan begrijpen. Zij doet verschillende disciplines. Dus ik kan ook voorstellen dat je daar wel eens een keertje staat en een trap doet of een klap doet die eigenlijk niet is toegestaan daar.
0: Nee, precies. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Als je heel lang thaiboksen en want daar mag je geloof ik ellebogen en knieën gebruiken.
1: Ja. Ja,
0: en je mag vastpakken.
1: Ja.
0: Clinchen.
1: Clinchen, ja.
0: En dat is bij kickboksen dan weer niet.
1: Nee. Voor mij is dat een van de weinige dingen inderdaad. Je mag wel vooral schoppen.
0: Ja.
1: En slaan.
0: Ja.
1: Voor mij ellebogen weet ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, ellebogen mag wel bij thaiboksen en niet bij kickboksen. Heb ik begrepen.
1: Ja. Maar ik heb haar zien schoppen tegen iemand. En ze schopte 6 keer op dezelfde plek. Nou, je wil wel gaan liggen hoor dan.
0: Zo, ja, dat kan ik me wel voorstellen hoor. Als je de trap krijgt van haar. Dat je dan eigenlijk gewoon gelijk wil liggen.
1: Misschien moeten we eens vragen of ze een keertje een demo kan doen voor ons.
0: Oh ja, dat is wel een goeie.
1: En dat we dan winnaars er naartoe kunnen.
0: Ja, precies. Oh, dat is een leuke.
1: Toch? Dat ze een sparringspartijtje doet met iemand. Dat ze dan laat zien hoe dat eigenlijk dan gaat in zo'n wedstrijd.
0: Hoe dat gaat. Ja, precies.
1: We gaan eens even overleggen met haar.
0: Nou, zeker. Want ze doet ook clinics zo af en toe, zag ik voorbij komen. Bij haar vechtclub, Fight Team in Vlaardingen. Dus,
1: kan je meedoen, hè,
0: ik
1: trouwens?
0: Denk, ja, precies. Dan kan je gewoon een keer meedoen. Ja, ik durf dat niet, man.
1: Je mag niet komen kijken alleen.
0: Ik durf dat toch niet.
1: Waarom niet?
0: Nou.
1: Nou, ze gaat je niet de pot schoppen.
0: Nou, zou ik wel doen als ik haar was.
1: Ja, dan hoor je ineens
0: zo pat. Ja.
1: Ik heb zelf op een blauwe maandag nog gekickbokst.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, die trappen, dat deed wel erg pijn tegen je scheen, hoor.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, absoluut. Nou, dus die komt aanstaande donderdag bij ons. En als je denkt, ja, ik heb eigenlijk ook wel een vraag voor Tessa. Laat het ons weten via de Twitch of via de WhatsApp. En dat kan je gewoon vinden in de Girl Power Radio app. Daar staat een WhatsApp-icoontje en dan hoef je het nummer niet te onthouden. En dan kan je daar gewoon op klikken. Dat lijkt me het allermakkelijkste. Dus laat het weten als jij ook nog vragen hebt voor Tessa. En dan gaan we nu weer even lekker een plaatje draaien. En dan zijn we dadelijk bij je terug met de Sportvrouw van de Week.
1: Woep.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Deborah en Monique. En we gaan het hebben over sportvrouwen.
1: Ik ben zo benieuwd wie je nou weer hebt gevonden.
0: Ja, nou, ik moest weer kiezen natuurlijk. Maar deze vrouw, die volg ik al een tijdje. En dit is wel echt een bijzonder hoor. Want ze is helemaal geen professionele sporter.
1: Oh.
0: Dit is gewoon een vrouw met een fiets. Daar moet ik er misschien even mee beginnen.
1: Oh,
0: dit is
1: fietsende vrouwen. Oh,
0: fietsende
1: God.
0: Vrouwen, ja. Dit is misschien niet de grootste naam die we ooit besproken hebben in deze rubriek. En toch denk ik dat het terecht is om even aandacht te schenken aan deze vrouw. Want ze breekt wel een lans voor sportvrouwen op een ludieke en vooral grappige manier. En ik vind dat zij echt wel een inspiratie is voor alle vrouwen die denken dat ze niet zo sterk kunnen zijn als mannen. We gaan het even hebben over de Amerikaanse Lena Rich-Multer. En deze vrouw kan je terugvinden op Instagram onder Lainey Bones. Dus LAINIBONES.
1: Heeft ze alleen maar Insta?
0: Zover ik heb gezien, heeft ze Insta. Oh. Ze zal vast ook op TikTok zitten. Dat vermoed ik wel.
1: Ja.
0: Dat vermoed ik wel. Ik raad je aan om haar te volgen, want haar video's zijn ernstig vermakelijk. Oké, wat doet deze vrouw? Ze kan ontzettend goed fietsen.
1: Ja.
0: Ze schieten vast ook, want ze komt uit Amerika. Maar ze kan ontzettend goed fietsen. En ze gebruikt die gaven op een hele mooie manier.

0: Nou, veel mensen kennen de Strava-app wel. Ken je die app,
1: ja,
0: Mo?
1: Ja, ja, daar kan je leuke tekeningetjes mee maken.
0: Precies. Ja, die houdt je route bij. Als je, dus die app die houdt bij waar je gerend, gelopen of gefietst hebt. En dat kan je dan delen met mensen. En ook houdt die app dan bij wie op die route het beste heeft gepresteerd. Deze vrouw zoekt mensen in de buurt.
1: Ja.
0: Mannen. Want er is een vrouwen- en een mannencategorie op die app. Maar zij gaat alleen maar voor de mannen. En die gaan dus... ze gaat kijken wie staat in Strava op nummer 1.
1: Ja.
0: En dan krijg je een kroon. Want dan ben je namelijk...
1: De king.
0: De king.
1: Of de queen.
0: King of the mountain en queen of the mountain. Die termen gebruiken ze. Zij gaat dus bij de kings of the mountain kijken wie heeft die kroon. En die gaat ze afpakken. En dan vervolgens gaat ze daar een heel flauw filmpje over maken. Zo van, hé, je kent me niet, Harry. Maar je dacht dat je de beste was. Maar kijk dan, ik heb je gewoon verslagen met ongeveer 10 seconden. Dus ik weet niet wat jij aan het doen bent in je vrije tijd. En dan eindigt ze met You Got Boned. Ik vind dit zo ontzettend grappig.
1: Ze hebben ook TikTok trouwens.
0: Ja, heel goed. Dankjewel dat je dat even gecheckt hebt. Ja. Zij is dan de nieuwe Strava Crown Holder. En daar gaat ze dan gewoon lekker even een semi-lelijk filmpje over maken. En ze doet het overigens niet echt lelijk. Hè?
1: Maar wel lelijk.
0: Op een grappige manier. Ja, ja, precies. Dus waar vrouwen normaal jagen op de Queen of the Mountain, gaat zij dus echt, zij richt haar vizier uitsluitend op mannen. En dat levert online een prachtig spektakel op. Ik vind het zo grappig.
1: Gelijk gaan volgen.
0: Ja. Als het sporadisch een keer niet lukt, dan geeft ze dat ook toe. Maar wel met de boodschap dat ze terugkomt, het niet opgeeft. En dat ze het zeker nog een keer gaat proberen. En dat die binnenkort toch zijn kroon kwijt is. Want dan gaat het uiteindelijk om voor haar. Ja, ik vind dit echt hilarisch. Het is toch een soort powervrouw. Ondanks dat het dus eigenlijk geen professionele atlete is. Maar ja, dat maakt mij helemaal niet uit. Ze is wel heel goed.
1: Doet zij dan met de amateurs ook mee? Want ik zie ook wel filmpjes voorbij komen dat ze in een race zit.
0: Ja, ja, ze doet wel. Maar het is meer gewoon haar hobby. En ze kijkt gewoon in de buurt van welke routes zijn er hier in de buurt. En wie staat daar op nummer 1 bij de mannen? En dan gaat ze daarvoor.
1: Kicken.
0: En dan gaat ze ze verslaan. En dan gaat ze dan delen op Instagram. Maar echt op een hele grappige manier.
1: Ik ga eventjes kijken en dan kom ik er zeker volgende week op terug. Of ik ga je van de week maar even appen wat ik allemaal heb gezien.
0: Ja, precies. Ja, want ze is echt ontzettend grappig. Dus ga haar volgen. En geniet van deze filmpjes. Waar ze toch mannen, die er verder niet om gevraagd hebben. Die mannen die kennen haar helemaal niet. En dan krijg je gewoon ineens zo'n filmpje van, hey Harry, ja, je dacht dat je de beste was. Ik zie dat je dit al 2 jaar geleden heb gedaan. Ik denk dat je ook steeds langzamer geworden bent, maar ik word steeds sneller. Dit soort dingen. Het is echt hilarisch.
1: Love it. Nu al.
0: Ja, heerlijk mens. Dus dat is onze sportvrouw van de week. We gaan lekker een muziekje draaien en we zijn dadelijk bij je terug. En dan hebben we een stelling, Mo. Dan gaan we in discussie. Oh.

0: Ja, ready or not. Je luistert naar Gelijkspel en we gaan het hebben over de stelling van deze week. Ja, ik heb wel weer een pittig hoor. Hier kunnen we denk ik wel even een uurtje over praten, jij en ik. Dat gaan we niet doen. Maar dat zou zomaar kunnen. De sportstelling van de week. Vrouwelijke topsporters moeten hetzelfde verdienen als mannelijke topsporters. Ja, ja, ja.
1: Kijk, ik heb een mening.
0: Kom maar door.
1: Een mening eigenlijk twee kanten op. A, vind ik dat de meiden die net zoveel uren erin steken als de mannen hetzelfde moeten verdienen.
0: Ja.
1: Maar ik snap ook dat het niet gebeurt.
0: Nee, waarom?
1: Neem eventjes de voetbal. Bij de mannen zitten stadions vol. En Ajax, Feyenoord, ADO. Ja. Dan zit het stadion gewoon helemaal vol. Als je naar een vrouwenwedstrijd gaat, is er maar maximaal 1000 bezoekers.
0: Ja, hier in Nederland. Hè? Dan mogen we wel even nuanceren. Dat gaat in andere landen beter.
1: Dat gaat al een stukje beter, inderdaad.
0: Ja.
1: België, afgelopen zaterdag met iemand gesproken uit België. En die vertelde dat het exact hetzelfde probleem is.
0: Ja.
1: Daar gaan dus te weinig mensen naar de vrouwelijke wedstrijden toe. Van de voetbal.
0: Absoluut.
1: Bij de hockey is het namelijk omgedraaid.
0: Ja. Hè?
1: De vrouwenwedstrijden worden beter bekeken dan de mannenwedstrijden.
0: Ja.
1: En deze vrouwen zijn relatief goed bijgetrokken al, hè, qua salaris.
0: Ja.
1: Alleen snap ik niet waarvoor een sponsor eerder voor een mannenteam zou kiezen dan voor een vrouwenteam.
0: Ja.
1: Dat snap ik alleen niet. Weet je wel, willen wij dat onze vrouwelijke sporters net zo goed worden als onze mannen?
0: Nou, precies.
1: Dan moeten we daarin investeren.
0: Ja. Dat is precies. Dat heb je heel mooi gezegd. Kijk, ik begrijp heel goed dat de stadions bij de vrouwelijke eredivisieclubs bijvoorbeeld in Nederland echt niet goed bezet zijn op het moment.
1: Dat klopt.
0: Maar dat ligt natuurlijk ook aan dat er minder in wordt geïnvesteerd. Er is minder aandacht voor. Je kan de wedstrijden niet altijd zien. Het is gewoon lastig.
1: Ja, ESPN doet het nou wel wat beter. Hè? De vrouwenwedstrijden zijn in ieder geval te zien. Of op een schakelprogramma. Of er worden wat uitgezonden.
0: Ja, absoluut. Dus maar dat is alleen de eredivisie. Hè?
1: Ja.
0: Nou, eerste divisie.
1: Ja, maar die is ook niet.
0: Dan moet je mensen volgen die met een cameraatje langs de zijlijn staan. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Maar
1: ik weet ook niet. Kijk, heel veel mensen vinden vrouwenvoetbal. Hè? Nou, we hebben het over vrouwenvoetbal. Niet interessant om naar te kijken.
0: Ja, maar dat is natuurlijk onzin.
1: Ja, want ik vraag me dan wel eens af, hè, of die mensen dan wel eens een keertje een goede wedstrijd hebben gezien.
0: Nou, precies. En ik denk dat daar ook gewoon heel veel mensen denken dat het minder goed is. Wat misschien op sommige vlakken zo is. Maar dat komt ook omdat er minder in geïnvesteerd wordt. Die meiden hebben allemaal een baan erbij. Die kunnen niet fulltime bezig zijn met de voetbal.
1: Nee, uitsluitend voor de 3 topteams dan.
0: Oké, er zijn er nu dan eindelijk een paar teams in Nederland waar dat wel wordt gerealiseerd. Ja. Maar ze verdienen natuurlijk nog steeds veel minder. Dus je moet wel ook vooruit kijken van, hey, als ik dadelijk niet meer kan voetballen, kan ik dan nog een baan vinden?
1: Ja.
0: Wat ga ik dan doen?
1: Ja. Nou, zou je denken, dat is waarschijnlijk alleen bij de voetbal zo? Nee.
0: Nee.
1: Tessa de Kom vertelde mij dat als een vrouwenwedstrijd begint in de ring, loopt de zaal leeg om wat te drinken te halen.
0: Ja.
1: Terwijl ik eigenlijk denk, ga nou eens een keertje dan echt kijken bij zo'n wedstrijd.
0: Ja, geef het een kans.
1: Geef het een kans, inderdaad.
0: Want ze kunnen echt wel hele mooie dingen gebeuren. En het is echt niet zo dat de vrouwen altijd slechter zijn. Ook niet als er minder in geïnvesteerd is. Het ligt heel erg aan de sport.
1: Ja.
0: Ik heb echt ook wel pareltjes gezien hier en daar. Op het voetbalveld bijvoorbeeld. Gewoon door de dames. Ja, als je dan niet in dat stadion zit, dan mis je dat dus gewoon.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat de uitnodiging is. Kom vooral allemaal kijken. En ik ben het wel met je eens dat als ze dan op hetzelfde niveau zitten, dan zouden ze ook hetzelfde moeten verdienen.
1: Ja.
0: Want wat jij zegt, de tijd en de investering en de kosten van reizen en dergelijke is altijd hetzelfde als voor de mannen.
1: Dat is allemaal hetzelfde,
0: ja.
1: Je ziet al dat de grote bonden ook minder geld zelf investeren in de vrouwelijke takken.
0: Ja.
1: En daar begint het al bij.
0: Daar begint het. Daar gaat het eigenlijk natuurlijk al mis.
1: Totdat dadelijk weer bij de voetbal bijvoorbeeld weer de dames een keertje EK of een WK gaan winnen.
0: Ja.
1: Ja, dan is er ineens weer van alles. En dan zijn we. Hè?
0: Dan is het ineens we. Want er zijn natuurlijk sporten waar de vrouwen het eigenlijk op dit moment beter doen.
1: Ja.
0: Volleybal bijvoorbeeld. 3x3 basketbal. Ik noem maar wat.
1: Schaatsen.
0: Schaatsen. Ja. Dus wat dat betreft geeft die dames ook gewoon een kans. Moeilijke stelling dit wel.
1: Vind jij het? Vind jij dat ze het evenveel moeten verdienen?
0: Ja.
1: Kijk, sommige sporten moet je naartoe groeien. Naar dat niveau van de mannen. Vind ik helemaal recht.
0: Ja.
1: Ik vind wel, als jij dus 24 uur moet investeren in een training bijvoorbeeld, dat jij dan minimaal ervan moet kunnen leven.
0: Nou, dat. Zodat je ook weer verder kan groeien in die sport. Hè? Want het gaat natuurlijk, het werkt twee kanten op.
2: Ja.
0: Als je heel veel geld verdient, dan kan je ook meer investeren in spullen en reizen en inschrijfgeld en dat soort dingen. We hebben laatst natuurlijk Lisa hier aan tafel gehad. Hè? Die vertelde wat het enorme verschil was tussen het prijzengeld voor mannen en het prijzengeld voor vrouwen.
1: Ja.
0: En ja, dat ze wel gewoon allemaal dezelfde kosten hebben.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon niet, dat is niet gerechtvaardigd.
1: Nee, nou hebben natuurlijk veel meer sporters. Iedereen weet wel weer het verhaal van Jorinde.
0: Ja.
1: Van Klinken. Dat zij dus niet naar die belangrijke wedstrijd toe mocht.
0: Ja.
1: Waar je gewoon een ton kon winnen.
0: Ja, die Ultimate Championship. Die eigenlijk gebouwd is. Dat was 2 weken geleden geloof ik in Boedapest. Ja. Eigenlijk gebouwd is om zoveel mogelijk aantrekkelijk te zijn voor tv. Daar is dat hele evenement op gespitst. Andere kleuren. Supersnelle wedstrijden. Alles in één avond. Helemaal om de kijker te vangen. En dan worden er een aantal sporten gewoon uitgezonderd. En dan kan je dus niet geld verdienen. Terwijl er dan eindelijk in die sport eigenlijk is geld te verdienen was.
1: Dat wou ik wel zeggen. Want ik zei ook voor Jorinde. Ik denk dat ze gewoon 2 jaar van het geld had kunnen sporten en trainen.
0: Absoluut.
1: En dan denk ik toch weer. Dan komen we toch weer op dat plaatje van. Ja, waarschijnlijk vindt hun dat weer. Dat die vrouwen niet aantrekkelijk genoeg zijn om naar te kijken.
0: Ja.
1: Omdat ze geen poppetjes zijn. Dus we schappen deze af.
0: Dus dan gaan we dit niet doen.
1: Ja.
0: Ja, of het is niet snel of catchy genoeg voor tv. En daar hebben ze een beetje een selectie hier gemaakt schijnbaar.
1: Heel slecht.
0: En doe dat is toch alles. Wel heel erg jammer. Ja.
1: Doe dan alles, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Als je het dan doet, doe het dan goed.
1: Ja.
0: Ook Jorinde komt binnenkort weer bij ons in de studio. Dus hou het in de gaten, want dan gaan we het hier ook zeker over hebben.
1: Ja, en wil je een keertje sporten, dadelijk natuurlijk een keertje spreken. En je vindt het leuk om een leuke veiling en voor de stichting mee te komen. Schrijf je dan in voor 12 november, want daar lopen ook gewoon diverse sporters rond.
0: Ja, 12 november hebben wij een gala voor onze sporters, voor de stichting. En dat is echt wel een kans om even rond te kijken en ze te ontmoeten. Dus,
1: en dan kan je ook nog gewoon maatschappelijk wat bijdragen, jongens.
0: Hè? En dat is toch ook hartstikke leuk. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, we gaan even een plaatje draaien en dan gaan we naar het nieuws. En dan zijn we de tweede uur bij je terug, want het is alweer bijna voorbij dat eerste uur. Het gaat zo ontzettend snel.
1: Ik heb nog 2 uur te praten met je.
0: Ja, nou gelukkig hebben we nog een uurtje, Mo. Ja. Tot zo!

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Monique en Deborah.

0: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Monique en Deborah.
1: Ja, en daar zijn we weer. We hebben het tweede uur alweer geopend. Mo, zo snel gaat het, hè?
2: Het gaat zo hard, joh.
1: Oh, het gaat zo hard. Gelukkig zijn we aanbeland bij de bijzondere sport.
2: Ja, maar stel je voor dat we die niet zouden hebben vandaag.
1: Stel je voor. Nou, dat is... Ik mis wel eens een segmentje, maar eigenlijk nooit deze. Want er staan er zoveel klaar om nog over te praten hier in de show. Wat een hoop bijzondere sporten heb je. Een paar weken geleden hebben we het gehad over de jaarlijkse slakkenrace met de legendarische winnaar van 2026, Snelar Swift.
2: Ja.
1: Ja, ik ga hier heus een keer over ophouden, maar niet vandaag. Want vandaag bespreken we een vergelijkbare bijzondere sport, namelijk slakvest. De naaktslank variant. Maar dan zonder naaktslakken. Ja, dit jaar was de 43ste editie van het jaarlijkse Slugfest in Northwest Track Wildlife Park. Dat ligt ergens bij Tacoma in de buurt. En het idee is dat je een duikbril op krijgt. Daar kan je dan zelf van die stokjes met ogen op maken, mocht je er wel echt voor willen gaan. En dan ligt er een zeil op de grond. Dat wordt glad gemaakt met water en afwasmiddel. Dus eigenlijk een soort smurfsnot.
2: Ja.
1: Ik weet niet of mensen dat nog kennen van vroeger.
2: Wij wel.
1: Maar zo'n zakje met vaatwasmiddel en dan een beetje water. Dat werd dan een heel viezige, slijmerige zooi. En dan kon je daar een beetje mee spelen in een knijper.
2: Ja, hoe heet die dingen nu? Wat je hebt?
1: Ook van die stressballen die ook blijven plakken. Ja. Van die vieze die je ook tegen de muur aan kan gooien. Ja, nou, zoiets was het ongeveer. Dat ligt dus over heel dat zeil heen. En dan word je ingepakt in een bruin zeiltje. Dus je hoofd steekt eruit. En aan de achterkant komen je voetjes eruit. Maar je armen zitten dus vastgebonden in dat bruine zeiltje. Daar lig je dan met je duikbril op, je oogjes vastgebonden in een bruin zeiltje. En dan moet je dus zo snel mogelijk naar de overkant zien te komen.
2: Als een soort slak.
1: Als een slak. Als een naakt slak. Zonder huisje op je rug.
2: Nou ja, ik krijg het een commentaar van onze sportinstructeur. Dat ik mijn reet te veel omhoog doet. Dus ik denk dat ik hier heel goed in ben.
1: Nou, ik zei al tegen je. Ik heb nou weer iets gevonden wat wij misschien wel kunnen doen. Dan moet je dus op je buik zo snel mogelijk naar de finish friemelen. Want ja, je kan dus niet je handen gebruiken. Dus je moet een beetje zo friemelen. En zorgen dat je naar het einde van dat zeiltje moet komen. Ik wil deze sport best wel een keer proberen. En je hebt dus zelf ook niet al te veel nodig om dit te organiseren. Dus ik stel voor dat we dit gewoon een keer gaan doen in de tuin.
2: Ja, dat kan makkelijk hier.
1: We hoeven er niet voor naar Tacoma.
2: Nee.
1: We kunnen zelf ook best zo'n breinzeiltje organiseren en dit zelf in elkaar zetten. Bij Slakfest kan je wel nog veel meer andere activiteiten doen en heel veel leren over naaktslakken. Want ze schijnen er nogal veel te hebben in dat park. En ook een hele grote, de Yellow Green Banana slak. En als je nou denkt, nou, ik wil weten hoe dat eruit ziet. Ja, het ziet er een beetje uit als een banaan. Vandaar de naam. Maar ze kunnen soms ook een beetje groen zijn. Dus het is heel verwarrend. Maar het is daadwerkelijk een soort banaan.
2: Ja, ik heb ook heel veel naakslakken op balkon.
1: Ja, ik denk niet zo groot als deze hoor. Ik schrok wel echt een beetje oprecht van dit formaat. Maar in dat kader doen ze dus die hele leuke slakfest organiseren. En omdat we het toch ook even hadden gehad over die slakkenrace. Met echte slakken dacht ik, ja, dit is toch ook wel leuk. Dit zijn mensen die doen alsof ze een naaktslak zijn en dan proberen naar het einde te komen. En het ziet er hilarisch uit. Als je wil weten hoe dit eruit ziet, hou onze socials in de gaten. Want wij gaan hier natuurlijk beelden van delen. Ja, want zo zijn wij.
2: Oh, ik dacht dat jij ging zeggen, ik ga het eventjes uitproberen. En dan maken we die beelden, gaan we laten zien.
1: Ja, nou, dat kan natuurlijk ook. We hebben nog even de tijd. Dus,
2: ik vind het wel grappig eruit zien, inderdaad.
1: Ja, dus.
2: Je moet het denk ik niet doen als je claustrofobie...
1: Nee, ik denk dat ik heel snel zou zijn. Want ik word er wel zenuwachtig van, denk ik, als ik vastgebonden zit in zo'n zeiltje.
2: Ja, je zit wel helemaal vastgebonden,
1: Ja. Je wordt een beetje aan je lot overgelaten. En dan moet je dus ook maar afwachten of mensen je weer losmaken, hè?
2: Want dat is ook zo,
1: dat kan je zelf dus niet.
2: Nee, want dat dingetje is op je rug.
1: Ja, precies. Het ziet er heel bijzonder uit. En ik vond het ook vooral mooi wat mensen ervan hebben gemaakt om die duikbril te versieren met van die staande oogjes, zoals dat hoort bij een slak. Fascinerend. En ja, het is dus ook een soort sport.
2: Lachen.
1: En de 46e editie dus was dit jaar. Dus ja, het is ook niet alsof dit net uit de lucht is komen vallen. Dit is traditie daar in Tacoma. Nou ja, daar hoeven we niet naartoe. We gaan dat gewoon hier lekker bij de studio organiseren. Ik denk dat een groot succes gaat worden.
2: Ik denk het ook.
1: We gaan lekker even een muziekje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug. En wat hebben we dan nog voor je? We hebben nog sportdeuntjes en we hebben nog 3 feiten of weetjes over sport waarvan er 1 niet klopt. En natuurlijk gaan we natuurlijk ook nog vooruitblikken op wat er dit weekend allemaal te wachten staat in de sportwereld. En ik kan jullie verklappen, dat is best een hoop.

0: wat een heerlijk nummertje van Chaka Khan. Ja, een tijdje niet gehoord.
1: Ik hou er wel van.
0: Ja, ik ook. Gezellig.
1: Lekker hoor.
0: Hey, we gaan naar een ander leuk liedje, namelijk Sportdeuntjes.
1: Ja.
0: Waar we het hebben over liedjes die populair zijn in een stadion. Vaak gedraaid worden bij sportwedstrijden. Of die misschien wel specifiek tot één club behoren. Oftewel, gewoon liedjes die te maken hebben met sport. En vandaag gaan we het hebben over het welbekende liedje Bicycle Race van Queen.
1: Ik dacht dat je O.O. Den Haag ging draaien.
0: Ja, volgende keer, Mo. Volgende keer.
1: Boy, wat staat er nou op dat shirt? Van Futsal Haaglanden.
0: We hebben het er vorige week nog over gehad met Pasquinel. Ja, dit is prachtig. Futsal Haaglanden heeft een heel mooi shirt met een silhouet van een vogel op de zijkant. En uiteraard is die vogel een ooievaar. Maar ik moet dus altijd bij Den Haag denken aan de ragers. Dus ik zeg zo gaaf, hè, dat shirt met die reiger. En Mo die kijkt me aan, die denkt, nou, even serieus. Hoe lang werk jij nu al hier bij ons? Dit kan je toch gewoon niet maken? Nee, dus never forget. Dit ga ik nog de rest van het jaar horen, vermoed ik.
1: Ja, nou ja, het ergste was dat het bestuur van de Futsal Haaglanden naast je zat. En die tegen mij echt zo keek, Mo, werkt dat bij jou?
0: Weet ik veel, het leek op een reiger. Ik heb hier ook gewoon nog nooit een ooievaar gezien, hè?
1: Ja.
0: Nee.
1: En er zitten hier ooievaars achter.
0: Maar heel veel reigers hoor, hier in de sloot.
1: Oh nee, maar op de ooievaarsnest zitten de twee ooievaars.
0: Ja. Ik geloof jou gelijk. Nee, dat was even een foutje. Maar goed, we gaan het hebben over Bicycle Race van Queen. Dit nummer is in 1978 uitgekomen op het album Jazz. En het verscheen als een double A-sided single samen met Fat Bottom Girls. En voor de mensen die nog LP's, het fenomeen LP kennen.
1: Ja.
0: Je hebt altijd een A-kant en een B-kant. Ja. Bij albums. En dit was dus... Ja, ze wilden niet kiezen wat nou de A en de B-kant was. Dus dit zijn allebei A-nummers volgens hun.
1: Oké.
0: Okay. Vandaar dat de double-sided A-sided track. Fat Bottom Girls dus. En de liedjes verwijzen ook naar elkaar. En dat vind ik heel grappig. In Bicycle Race zingt Freddy... Fat Bottom Girls will be riding today. So look out for those beauties. En in Fat Bottom Girls wordt er gezongen... Get on your bikes and ride. Het waren dus twee liedjes over fietsen. Er was heel veel ophef schijnbaar over de videoclip van Bicycle Race. Want daar reden naakte vrouwen een race op fietsen in het Wimbledon stadion.
1: Oh, nou. En is dan ophef over dat ze in het Wimbledon stadion reden of dat er de mensen naakt waren.
0: Ja, nee, vooral dat naakte gedeelte was in deze tijd, ja, ik heb het over 1978, wel een vrijdenkende periode, maar toch vonden ze dit dan weer te pittig. Ik moet zeggen, ik heb de clip even opgezocht. Het is een keurige clip. Je ziet namelijk helemaal niks spannends, omdat die meiden op fietsen zitten en dan is er weer een arm voor de borst en dan weer dat. Maar ja, het is dus eigenlijk niet een hele spannende videoclip voor ons nu.
1: Maar luister, in die tijd... In Amsterdam hebben ze dat toch ook nog één keer in het jaar?
0: Wat? Dat ze naakt op de fiets zitten?
1: Ja.
0: ik kom daar niet zo vaak.
1: Nee, ja, ik ook niet. Maar daar hebben ze ook één keer in het jaar. Ik ga even kijken hoe dat heet ook.
0: Ja, want dat willen we natuurlijk wel weten. Dat is wel heel erg grappig. Dit nummer is geïnspireerd door de 18e etappe van de Tour de France. En die ging namelijk in 1978 door Montreux. En daar was de band het album aan het opnemen. Brian May heeft aangegeven dat het geen autobiografisch liedje is van Mercury. Want Freddy fietste helemaal niet zo heel graag. Maar dat lijkt wel door dit liedje. Maar dat is dus absoluut niet waar. Hij zegt ook ergens, I don't like Star Wars. Maar ook dat is niet waar. Want hij was best wel fan van Star Wars. Ik ben een groot fan van Queen. Ooit hadden we een nieuwjaarsfeestje. En iemand zou cd's meenemen. Ik noem verder geen namen. En die cd's waren er dus niet. Dus wij moesten het met de muziek doen van de ouders. Van dat meisje waar we op dat moment waren. Om oud en nieuw te vieren. En dat was dus de keuze tussen Frans Bauer en Queen. En die moeder had het hele oeuvre van Frans Bauer. Dat hebben we lekker links laten liggen. En we zijn uiteraard voor Queen gegaan. We hebben heel de avond de greatest hits van Queen gedraaid. En sindsdien ben ik een heel erg groot fan. En dit liedje is dus gebaseerd op de Tour de France. Hier komt-ie, Bicycle Race.

0: Ja, ik wil ook heel graag fietsen waar ik het maar wil. Dat is wat hij zegt. En jij hebt ook iemand gevonden die doet wat hij wil, hè Mo?
1: Ja, elk jaar wordt er een naakt fietstocht gedaan. Ja. En dat heet World Naked Bike Ride.
0: Kijk.
1: Elk jaar in de zomer, dat vind ik dan wel weer een beetje slapjes. En de doel is dat de deelnemers gaan fietsen om tegen iets te protesteren.
0: Okay.
1: En dat is vooral zeg maar tegen auto's en olie.
0: Ah, oké.
1: Okay. En dat je inderdaad op te komen voor meer fietsrechten en de lichaamsvrijheid te vieren.
0: Oké, okay, nee, ik zat al te wachten op de relevantie van het naakte gedeelte. Want ik dacht, verkeersveiligheid, daar hoef je niet per se in je blote zwans voor op de fiets gaan zitten.
1: Nee. Dus ik ging dat eventjes opzoeken, want ik weet dat het elk jaar wordt gedaan. Ja. Het is vooral in Londen en in Amsterdam wordt het gedaan. Het is al sinds 2004.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik google en het eerste filmpje wat ik tegenkwam op de NOS is een meneer die in het fotopark naakt ligt en met een microfoon in zijn hand heel rustig met zijn benen wijd ligt te vertellen wat hij en waarvoor ze dit doen.
0: Oh, wat goed.
1: Ik moet wel lachen, want de NOS heeft een hele mooie microfoon over zijn microfoon heen.
0: Ja, heeft hij zo'n plopkapje. voor zijn edele delen. Ja, want dat wil je natuurlijk niet in beeld hebben.
1: Ik vind fietsen sowieso wel niet fijn aan mijn kont.
0: Nee, hè?
1: Maar laat staan als je niks aan hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook heel, heel onprettig.
1: Ja, misschien moeten we eens een keer iemand uitnodigen. Maar dan moeten we wel vragen of die degene ze eigenlijk wel aankleden.
0: Ja, precies. Dan ga ik wel even vragen van tevoren of die met de fiets komt of met de auto. Dat is,
1: Nou, als je dan zegt ja, met de auto, dan vind ik hem een hypocriet.
0: Ja, dat zou ik ook wel jammer vinden, inderdaad. Ja. Hey, wat goed joh. Ik kende dit helemaal niet. Ja. Maar jij had dit natuurlijk al een keertje eerder voorbij zien komen ergens.
1: Ja, op het journaal.
0: Oh, maar wat grappig.
1: Ik wist ook niet dat het nou echt jaarlijks was of niet. Maar het blijkt dus inderdaad jaarlijks iets te zijn.
0: Oké, okay. Nou hartstikke leuk.
1: Demonstreert eigenlijk voor de natuur.
0: Ja, nou hartstikke goed. Ja. Ik vind het gezellig. Ik ben blij dat ik het nog nooit tegen ben gekomen. Maar we weten het nu.
1: Met z'n allen.
0: Ja, precies. We gaan lekker een liedje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug met nog veel meer.

0: welkom terug bij Gelijkspel. Dat was Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Nou, en dat komt goed uit, hè?
1: Swim.
0: Ja, Teddy zwemt denk ik heel vaak. Meestal naakt misschien, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, denk het ook.
0: Ja, we hebben ineens een terugkerend thema. Dat is wel leuk om te weten. Ja. We gaan naar het spelelement. We hebben 3 feitjes of weetjes over sport. 2 kloppen er wel en 1 is er niet waar. Welke is dat? En Mo gaat ze zo even voorlezen voor jullie. En dan heb je een heel liedje de tijd om erover na te denken en ons te laten weten welke niet klopt van deze 3 feitjes. En dan komen we na de muziek terug bij jullie om de antwoorden te vertellen. Wat zijn de feitjes van vandaag, Mo?
1: Ja, nou ja, het is inderdaad een soort thema geworden. Hier lijkt het wel. Maar stelling 1 is of een feitje. Ja, het is het feitje. Ja. Gymnasium komt uit het Oud-Grieks en betekent naakt sporten.
0: Kijk.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, dat is 1.
1: Ja, de tweede. De Olympische Spelen van 2012 was de eerste Olympische toernooi waar elk deelnemend land een vrouwelijke sporter liet deelnemen. Dus mee liet gaan.
0: Ja, 2012 pas zegt deze stelling dus. Ja, dat is zeker nog niet zo lang geleden. Nee.
1: Nou, stelling 3. Slechts 1 atleet won medailles, zowel als op de winter als op de zomerspelen. Oeh. Is het er maar eentje geweest of zijn het er meer geweest?
0: Ja. Goed, gymnasium komt uit het Oud-Grieks en betekent naakt sporten. Dat is nummer 1. Nummer 2, de Olympische Spelen van 2012 was het eerste Olympische toernooi waarin elk deelnemend land vrouwelijke sporters liet deelnemen. En nummer 3, slechts 1 atleet won medailles op zowel de winter als de zomerspelen. Welke van deze 3 klopt niet? We gaan het jullie dadelijk vertellen na Stereophonics. Yeah.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Daar zijn we weer met Deborah en Monique. En we hebben nog wat antwoorden voor jullie. Want we hebben 3 feitjes of weetjes over de sport net gegeven. Gymnasium komt uit het Oud-Grieks en betekent na sport. De Olympische Spelen van 2012 was het eerste Olympisch toernooi waarin elk deelnemend land vrouwelijke sporters liet deelnemen. En slechts 1 atleet won medailles op zowel de winter- als de zomerspelen. En we hebben wel een aantal goede antwoorden gekregen.
1: Ja, nou ja. Goed. Nou, ik ben trots op jullie, jongens.
0: Ja, zeker, zeker. Echt. Wat dacht jij, Mo?
1: Ja, het is de medailles.
0: Ja, de medailles kloppen niet, hè?
1: Nee, niet helemaal.
0: Nee.
1: Er is inderdaad 1 atleet die 2 keer goud won.
0: Ja.
1: Zowel op de zomer als op de winterspelen.
0: Oké.
1: Maar er zijn meerdere mensen die meerdere medailles begonnen op beide Olympische Spelen.
0: Het is toch wel heel bijzonder, hè? Ik had dat van tevoren eigenlijk niet verwacht. Maar inderdaad, een aantal mensen, bijvoorbeeld kunstschaatsen en zeilen, schijnt een combinatie te zijn. Schaatsen en wielrennen, nou, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. 1 meneer, die had goud bij boksen en goud bij bobsleeën. Nou, dit is wel legendarisch, hè? Ja. Maar goed, we hebben het over de zomer van 1920 en de winter van 1932. Dus ik weet niet hoeveel bobsleeën er toen meededen, ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat een ontzettende grappige combinatie.
1: Ja, nou, de laatste is inderdaad 2024, hè? Duitsland met 4x100 estafetten.
0: Ja.
1: En de 2 vrouwenbobslee.
0: Ja, ontzettend leuk. Ja, dus dat is... schijnbaar is dat bobsleeën toch wel een combinatie. Ik zie hier ook zilver en goud in atletiek. En zilver bij het bobsleeën. Ja. Lauren Williams.
1: Nou ja, die andere vind ik nog veel grappiger.
0: Ja.
1: In 2020 won hij met het honkbal zilver.
0: Oh ja.
1: En daarna, of daarvoor, heeft hij dus met short track in 2014 ook zilver gewonnen. Ja, bizar. Dat legt echt heel ver uit elkaar.
0: Nou, inderdaad. Ontzettend bijzonder. Nou, de meeste mensen hadden het wel goed. Ja. Ook puur op basis van de redenering. Hè. Dat gymnasium, dat wisten toch wel een hoop mensen. Dat betekende naakt sporten. Dat daar vandaan komt uit het Oud-Grieks.
1: Ja. Heb jij Grieks gehad op school?
0: Ik heb geen Grieks gehad op school. Nee, zeker niet.
1: Ik ook niet, hoor.
0: Nee.
1: Ik ben niet zo'n stutje.
0: Nee, maar ik wist dit toevallig omdat we hem een keertje in de sportquiz hebben behandeld. Dus hè, het pays off om vaker naar ons te luisteren. Want dan had je dit al geweten als je mee had gedaan met de gelijkspel sportquiz vorig seizoen.
1: Ik heb wel een vraagje aan jou.
0: Ja, vertel.
1: Dat weet jij vast wel. In 2012 was het voor het eerst dat elke deelnemende land dus een vrouw toeliet.
0: Ja.
1: Waren daarvoor wel landen die al vrouwen stuurden of ook niet?
0: Ja, maar er zijn een aantal landen die pas in 2012 zich hebben laten overhalen om Afghanistan, dacht ik, Verenigde Emiraten, een beetje in die hoek, zeg maar.
1: Ja.
0: En het waren er eigenlijk nog maar een paar die tot nu toe geen vrouwen hadden meegenomen. En in Londen 2012 was dat dus voor de eerste keer eigenlijk dat alle landen in ieder geval 1 vrouw bij zich hadden.
1: Oké. En niet alleen de vlaggedraagster dus.
0: En niet alleen, nee, precies. Die ook daadwerkelijk meedeed met het sportonderdeel. We gaan even snel lekker naar de muziek en daarna zijn we bij jullie terug. En oh jongens, dat wordt druk, druk, druk. Want we moeten nog het hele weekend bespreken wat er allemaal in de planning staat.
1: Oeh.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Je luistert nog steeds naar ons en we gaan er alweer bijna uit. Maar niet voordat we jullie hebben verteld wat er allemaal te wachten staat dit weekend en de komende dagen. Vandaag begint dus de Champions League. Dat kan je zien op Disney+. Vraag me niet waarom. Nee. Woensdag staat onze Maud in de kwartfinale van het EK boksen in Sofia. Dat mogen we vooral niet vergeten. Dat begint vanaf 12 uur. We weten nog niet hoe en wanneer ze aan de beurt is. Of ze de eerste, de tweede, de derde of de vierde partij heeft.
1: Ik heb nog niks gehoord, maar dat is meestal pas heel laat op de avond daarvoor pas bekend.
0: Precies, ja. Want dan zijn ze ook helemaal gewogen en zo natuurlijk. Dus ja. Als je dat wil volgen, dan moet je zeker ook onze socials in de gaten houden. Woensdag spelen de vrouwen van Feyenoord tegen Vålerenga in de UEFA Women's Europa Cup. Donderdag hebben we Nations League, mannen Nederland tegen Duitsland. En zondag spelen de mannen voor de Nations League tegen Servië. Schijnbaar hebben ze nu even een hele periode dat ze alleen maar internationale wedstrijden spelen.
1: En dan gaan ze voor de mannen legt 2 weken stil.
0: Leg helemaal 2 weken stil. Normaal is het 1 week, maar dit keer is het 2 weken. En ze hebben dus 4 wedstrijden.
1: Bonden besloten om dit dicht op elkaar te gooien.
0: Ja.
1: Dus dat ook voor de competitie inderdaad dat beter is.
0: Ja, precies. Dan is er natuurlijk heel veel voetbal komend weekend. PSV tegen de Graafschap.
1: Vrouwen.
0: Natuurlijk heb ik het over de vrouwen.
1: Dan gaat de Graafschap wel winnen.
0: Gaat de Graafschap winnen tegen PSV?
1: Tegen PSV?
0: Ja, PSV de Graafschap.
1: Daar gaat PSV winnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik
1: denk 3-1.
0: 3-1, ja. Oké. Okay. Nou, ik zeg 2-0.
1: Ja.
0: Ajax tegen ADO.
1: ADO gaat stunten. 1-2 winst.
0: Oh, dat zou ik heerlijk vinden, joh.
1: Ja.
0: Ik ga lekker met jou meedoen.
1: Ik denk dat ADO of Ajax zich gaan vergissen in de ADO.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Feyenoord, PEC Zwolle.
1: Ja, op papier moet Feyenoord dit gewoon winnen.
0: Toch?
1: Dus dat is 2-1.
0: 2-1. Nou, ik ga voor iets ruimere cijfers. Ik ga gewoon voor 4-0, want zo ben ik.
1: Nou ja, op papier is het ook niet zo raar. Maar Feyenoord staat op dit moment 7e. Dus, ja.
0: Ja, het gaat niet super.
1: Nee.
0: AZ, FC Twente.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik gok
0: FC Twente is bezig. Hey.
1: Ik gok op een 5-0.
0: Voor ja, Twente. Voor Twente. Ja, ja. Oké. Okay. SC Heerenveen. FC Utrecht. Ja, dat wordt wel een mooie wedstrijd, denk ik, zomaar.
1: Ja, ik denk dat Heerenveen toch gaat winnen.
0: Grappig, dat denk ik dus ook.
1: Ja, ik denk 4-1.
0: Oké, okay. Ik ga voor 2-1. Maar desalniettemin denk ik wel dat Heerenveen gaat winnen.
1: Ja.
0: Dan hebben we WK wielrennen wegwedstrijd voor vrouwen. Dat is zaterdag en de mannen mogen zondag op de fiets. En dan 26 september, niet vergeten, Nederland tegen Fiji. Rugby Union, de vrouwen. En dat is dus voor de WVX Global Challenge. Ja, moest even nadenken. Dat is in Hongkong om 12 uur. En dat betekent 6 uur Nederlandse tijd. Moet je klaarzitten. En dat komt mij heel erg goed uit. Want ik heb overdag allerlei afspraken. Dus dankzij deze vreselijke tijd kan ik het waarschijnlijk toch zien.
1: Ja.
0: En je kan de wedstrijd dus zien op Rugbypas TV.
1: Is het gratis?
0: Ja. Kan gewoon via de website kan je kijken.
1: Super.
0: En dan is er zondag dus ook weer Nations League Servië tegen Nederland.
1: Ja,
0: wat denk jij dat die mannen gaan doen, Mo? Want we hebben dus eerst Duitsland.
1: Ik zou eigenlijk gaan kijken.
0: Ja,
1: ik was uitgenodigd.
0: Ja.
1: Ik weet het niet, want dit is natuurlijk wel een test gelijk hè, voor de nieuwe trainer.
0: Ja.
1: Hebben een aantal mensen niet opgeroepen.
0: Nee, maar verder is er volgens mij vrij weinig veranderd.
1: Maar ik denk dat Nederland 3-1 gaat winnen van Duitsland.
0: Oh, oké.
1: Ja. En denk zo'n nieuwe coach zo, weet je wel.
0: Wel een boost kan geven.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, laten
1: tegen
0: we het hopen.
1: Tegen Servië denk ik 4-0.
0: Ja, oké. Nou, dat zou hartstikke mooie uitslag zijn natuurlijk voor Nederland. Laten we hopen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Want dat is met die mannen toch altijd maar een beetje afwachten hoe ze er nu in staan.
1: Ja, maar, ik vind het wel pittig, want ze gelijk voor de Nation League moeten spelen.
0: Ja.
1: Geen echte oefenwedstrijden gehad.
0: Nee, precies.
1: Hoe gaat dat uitpakken? Of gaat hij dan toch handhaven op het oude systeem en vertrouwen op dat? En dan langzaam bouwen naar iets nieuws of zo? Want Hij is wel een totaal andere trainer dan wat
0: andere
1: hij
0: bondscoach
1: had.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen. En zeker ook tegen Duitsland. Dat zijn toch altijd wel pittige wedstrijden. Beladen.
1: Ja, je hebt daar pas van gewonnen als de laatste fluitsignaal was geweest. Juist. Want die blijven doorgaan.
0: Ja, die kunnen zomaar weer even een doelpunt maken in de laatste minuut. Of het toch op de penalties pakken. Dus, ja.
1: Ik heb wel nog eventjes een opmerking over de oude bondscoach. Natuurlijk... Koeman.
0: Ja.
1: Zijn vrouw is natuurlijk helaas overleden.
0: Ja, Bartina.
1: Wat vind jij nou dat ineens de halve pers omdraait over dat ze te hard zijn geweest over Koeman? Want nu is zijn vrouw overleden en dan is het ineens een ander verhaal?
0: Nou, dat vind ik echt onzin. Ik bedoel, het is vreselijk dat zijn vrouw zo jong is overleden. Ja. Ze hadden duidelijk een hele hechte band. Ik vond dat heel erg treurig. Maar het staat natuurlijk volledig los van zijn prestaties als bondscoach bij het Nederlands elftal.
1: Ja, kijk, natuurlijk is hij met zijn hoofd ook bij zijn vrouw geweest. Omdat hij zelf wist natuurlijk al verder hoe het zat. Zijn vrouw heeft tegen hem gezegd, doe dit gewoon. Ga gewoon doen. Ja. Ik vind alleen van... Als je nu dus ineens je mening over hem gaat bijdraaien... Ja. Dan was de mening toen de tijd niet terecht.
0: Nee, die was niet terecht. Dan had je je dus beter moeten informeren.
1: Ja.
0: Want dan hadden we misschien toen al kunnen beseffen... dat zijn vrouw ziek was. En dat misschien een afleidende factor is. En dat lijkt me ook wel logisch natuurlijk.
1: Ja, maar is hij daardoor een slechtere bondscoach geweest?
0: Dat lijkt mij niet.
1: Ik denk Nederlands team was gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, dat denk ik ook.
1: Dus, ja,
0: Heeft het meer aangelegen. En natuurlijk, bondscoach heeft hartstikke veel invloed op zo'n team. Maar uiteindelijk staan die gasten op het veld en die moeten het doen.
1: Ik wou het net zeggen, zodra die jongens het veld op gaat... kan je als bondscoach weinig nog doen, behalve een goede wissel doen.
0: Ja.
1: En dan moet je ook geluk mee hebben.
0: Nou, dat precies. Dus blijft toch altijd een gokje.
1: Ja, ik vind het schandalig hoe de pers op dit moment reageert.
0: Ja, daarin draait. Nou, dat vind ik een mooie toevoeging nog van je. En we gaan eruit, Mo. We gaan afscheid nemen. Het is alweer tijd.
1: Zo snel.
0: Ja, aanstaande donderdag zijn wij er tussen 6 en 7 met gelijkspel Vertel. Luister daar vooral naar, want daar komt Tessa de Kom. En dat is echt hartstikke leuk om die te horen. En volgende week dinsdag zijn wij er gewoon weer.
1: Ja, gezellig. En weet je wel misschien wie de volgende week zelfs komt?
0: Ja, ik vermoed... Chiara Derks, onze alpineskiester.
1: Nou, dan kunnen ze alvast gaan nadenken over vragen. Dan hebben jullie al. Stuur het alvast in.
0: Ja, als je al een vraag hebt, laat het weten via de WhatsApp of via Instagram. Dat kan ook gewoon slide in de DM's. En dan gaan wij die vragen voor jullie stellen. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren. Een hele fijne week en heb het goed.
1: Tot volgende week.
2: Luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

van vrijdag, tussen 4 en 6, terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa's, kijk je bij de kopie. Bij de

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

die zegt, al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg, jongens,

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.